0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela zijn kort achter elkaar twee aardbevingen geweest. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, maar veel is nog onbekend. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich zo'n 50 kilometer van het vasteland in zee. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen zijn ook gevoeld in Curaçao. De getuige zegt tegen persbureau ANP dat in het ziekenhuis in Willemstad alles trilde. Berichten over gewonden daar zijn er niet. Hardstyle-festival DEFCON 1 in Binninghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat te hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersverwachting zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrik-Ido-Ambacht in Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik-Ido-Ambacht. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigde als tweede in de pool. Mocht het Nederlands elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treft de ploeg Marokko in de volgende ronde. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden rond de 30. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl. Dit is deze week de Radio Lelystad.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse minister van Binnenlandse Zaken heeft bewoners opgeroepen hun huizen te verlaten. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich in zee, zo'n 50 kilometer van het vasteland. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen waren rond 6 uur gisteravond lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik Ido Ambacht in Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik Ido Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt dat het niet verantwoord is vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein in Binninghuizen. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigde als tweede in de pool. Mocht het Nederlands elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treft de ploeg Marokko in de volgende ronde. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden een stuk minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse Geologische Dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De bevingen waren gisteravond rond 6 uur lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei Rutte gisteravond in het Witte Huis na een overleg met Trump over de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar probeerde ze in perspectief te zetten. Zo zei hij dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Trumps kritiek op Europa richt zich vooral op Spanje, dat de Amerikaanse aanvallen scherp heeft veroordeeld en bases niet openstelt voor Amerika. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik Ido Ambacht in Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik Ido Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstylefestival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder. Het weer, vannacht helder. De temperatuur ligt nu rond een graad of 20. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 6 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar 2 aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De bevingen waren gisteravond rond 6 uur lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei hij gisteravond na overleg met Trump over de oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar benadrukte dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. Marokko eindigt op de tweede plek in Pool C en treft mogelijk Nederland in de volgende ronde. Brazilië won de pool door een 3-0 zege op Schotland. In Pool A plaatste Zuid-Afrika zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Het werd 1-0 tegen Zuid-Korea. Ook Mexico is door. Gisteravond plaatsten ook Zwitserland en Canada zich voor de 16e finales. Het weer, vanmorgen zonnig en droog, dat blijft ook de hele dag zo. Het wordt 24 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Amerikaanse geologische dienst vreest voor tienduizenden doden in Venezuela na twee aardbevingen. Die waren gisteravond in zee. In de Venezolaanse hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei hij gisteravond na overleg met Trump over de oorlog tegen Iran. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. Het weer, vanmorgen zonnig en droog, en dat blijft de hele dag zo. Het wordt zo'n 25 tot 37 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Raadsleden zijn boos omdat het college van burgemeester wethouders vorig jaar zonder overleg 8 ton uit het budget voor ontwikkeling van het centrum heeft gestoken in de vorming van een projectorganisatie. In plaats van voor stenen wordt dat geld dus gebruikt voor rapporten, is de kritiek. En dat klopt het bestuurlijk niet. De gemeenteraad moet hier eind van deze maand formeel over beslissen, maar de organisatie draait al. De critici, vooral pro-VVD, PVV en Forum voor Democratie, krijgen steun uit het college. Maar de huidige wethouders, die ook binnenkort worden afgelost, kunnen er niets aan doen. De stap is gezet door de wethouders die een paar maanden geleden bij de bestuurscrisis zijn opgestapt en voor wie zij tijdelijk in de plaats kwamen. De tijdelijke opvolgers vinden overigens wel dat het inhoudelijk een goede beslissing is geweest en dat de komst van de projectorganisatie nodig was. En ook Lelystad maakt zich op voor de herdenking en de viering van het afschaffen van de slavernij in Suriname op de Antillen, Keti Koti. Drie Flevolanders met Surinaamse wortels praten komende maandagavond tussen 19 op Radio Lelystad in het programma Van Rijn praat bij met over wat het feest voor hen betekent, maar ook over hun levende polder. Ze vertellen hun persoonlijke verhalen, maar gaan met presentator Theo van Rijn ook in gesprek over begrip, acceptatie en de vraag of ze onder meer in Lelystad nog achterstelling en discriminatie ervaren. Keti Koti wordt volgende week dinsdag 13 juni en woensdag 1 juli gehouden met respectievelijk een herdenkingsprogramma dinsdagmiddag in de bibliotheek en een feest woensdagmiddag en avond in het Agerhof, beide vrij toegankelijk. En dat valt samen met de laatste dagen van een reizende expositie over 50 jaar Surinaamse onafhankelijkheid die nog tot 3 juli is te zien in de bibliotheek. En dan iets heel anders. Komende zaterdag staat Sportpark Dorges Bank weer in het teken van sport, talent en ontmoeting tijdens de Batavia 90 Sport Vandaag, meldt de vereniging. Het evenement biedt kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar een dag met gratis sportieve, creatieve en culturele activiteiten. Waaronder een pannenknock-out met Nashville Jackson.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: We hebben vanaf vandaag met een extreme hittegolf te maken in Lelystad. De temperaturen zijn de komende dagen uitzonderlijk hoog voor juni. Vandaag is het tot 11 uur nog best aangenaam in de stad. Daarna wordt het met veel zon en weinig wind drukkend warm. Op het warmste moment van de dag is het tropisch met 34 graden. Deze waarde is goed voor een warmterecord voor 24 juni. Vanwege de extreme hitte geldt vanaf het middaguur code oranje. Deze waarschuwing geldt waarschijnlijk tot en met zaterdag. Want voorlopig blijft het namelijk overwegend zonnig, droog en tropisch. De avonden zijn zomers warm. In de nacht is het erg klam met 20 tot 24 graden. En met enige zekerheid wordt aanstaande vrijdag de heetste dag ooit gemeten in juni. In de middag geeft de temperatuur in de schaduw 36 graden aan. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Thank you.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Venezuela wordt gevreesd voor veel slachtoffers na twee aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. Op het moment van de bevingen waren er veel mensen thuis of onderweg, zegt correspondent Nina Jurna.
3: Ja, er was complete chaos, ook bij het vliegveld. Daar was op een gegeven moment een deel van het dak ingestort en daar moesten dus ook mensen vluchten. Ze zijn met één grote reddingsactie daar bezig.
2: De tweede beving in Venezuela was het zwaarst en had een kracht van 7,5. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump. Die is ontevreden over de steun van NAVO-landen in zijn oorlog tegen Iran. Rutte benadrukte dat er juist wel veel hulp was. Zo konden Amerikaanse militaire vliegtuigen gebruik maken van Europese bases. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrikido-Ambacht en Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. En de verdachte tiener die komt ook uit Hendrikido-Ambacht. En de eerste beslissingen zijn gevallen in de groepsfase van het WK voetbal. Zuid-Afrika plaatste zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Verder gaan Zwitserland, Canada, Mexico, Brazilië en Marokko door. Dat land won van Haiti, dat wel veel weerstand bood.
4: Hier is de Isidor. Zo! Wat een knal van Isidor. Heerlijke wedstrijd in Atlanta, zeg.
2: De komende nacht om 1 uur speelt Oranje tegen Tunesië. En als Nederland eerste wordt in de pool, dan is de volgende wedstrijd tegen Marokko. Het weer nog. Het is een droge en zonnige dag. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot lokaal 37 graden in Limburg. En vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden. En komende nacht wordt het de warmste nacht ooit waarschijnlijk zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A12. Arnhem richting Utrecht tussen Veenendaal en Driebergen staat 7 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En de A325 Nijmegen-Arnhem voor Elde 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Venezuela zijn zeker 32 doden na twee aardbevingen kort achter elkaar. Ook zijn er zeker 700 gewonden, zegt interim-president Rodriguez. De zwaarste beving had een kracht van 7,5. Die werd ook gevoeld op Curaçao, dat niet ver weg ligt. Een jongen van 17 uit Hendrik-Ido-Ambacht wordt verdacht van 9 aanrandingen. Hij reed op een fatbike en zou vrouwen hebben betast in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. Begin deze week zijn er nog 2 meldingen gedaan. Het KNMI verwacht voor de komende dagen niet alleen hoge temperaturen overdag, ook in de nachten kunnen records gaan sneuvelen. Voor komende nacht verwacht het Weerinstituut dat in Zuid-Limburg de temperatuur niet onder de 25 graden zal komen. Het weer, code oranje vanwege de hitte. Alleen op de Wadden is het nog code geel. Het wordt 27 tot lokaal 37 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De advocaat van de oudste broer van Rian Al-Najjar, de 24-jarige Mohannad, wil de vader horen als getuige het hoge beroep tegen de 20 jaar straf die Mohannad, net als zijn 2 jaar jongere broer Mohammed, heeft gekregen voor zijn rol bij de dood van Rian. Dat meldt Omroep Friesland. In Leeuwarden diende deze week een voorbereidende zitting. De vader, die zelf als hoofddader van de eerwraakmoord wordt gezien, is gevlucht naar Syrië en heeft een verklaring doen uitgaan dat hij als enige verantwoordelijk is. Hij werd bij verstek veroordeeld tot 30 jaar. De broers ontkennen hem bij de moord te hebben geholpen. Het Openbaar Ministerie wijst erop dat er geen uitleveringsverdrag is met Syrië. Het voegt daar wel aan toe. De verdachte staat nationaal en internationaal gesignaleerd. Dat betekent dat hij opgepakt kan worden in alle landen waar Nederland afspraak mee heeft. En als dat gebeurt, zullen wij vragen om overlevering of uitlevering. En een 22-jarige Lelystedeling is maandagmiddag aangehouden omdat hij 2 mannen zou hebben neergeschoten bij een ruzie in een kapperszaak in Kouwenoord in de Bijlmermeer. Alle betrokkenen waren klanten, aldus de politie. Die was even na 1 uur gealarmeerd. Agenten troffen in de zaak de gewonden aan, maar hun belager was weg. De slachtoffers waren aanspreekbaar en zijn later naar het ziekenhuis gebracht. De politie ging op zoek naar de schutter. Even later werd de verdachte aangetroffen in zijn auto, even verderop in de Raoul Wallenbergstraat. En de bouw van 6 kleine kerncentrales verspreid over het land zou wellicht een goed alternatief zijn voor de geplande, maar omstreden bouw van 2 grote, zegt netbeheerder Tennet, en 1 van die 6 zou dan in Lelystad kunnen komen. Dat meldt de provinciale Zeeuwse Courant. Het gaat om small modular reactors, installaties die bestaan uit in fabrieken geproduceerde modules. De 6 zouden evenveel opbrengst hebben als de 2 grote en daarvoor is moeilijk een plek te vinden. Alleen de Eemshaven is qua infrastructuur geschikt, maar Groningen wil niet. De overige 5 plekken die Tennet in gedachten heeft voor het 6-tal zijn Dodewaard, Blijswijk, Europoort, Maasbracht en Haarlemmermeer. Zeeland wordt ook genoemd voor een grote centrale, maar daar is de infrastructuur dus minder geschikt.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Gisteren is het hitterecord voor juni gebroken in Lelystad. Het werd bijna 34 graden op het vliegveld. Vandaag is het een fractie minder heet, maar met 32 graden vanmiddag is het nog steeds tropisch. De temperatuur wordt in de schaduw gemeten. In de zon is het vele malen heter. Dus blijf zoveel mogelijk binnen of in de schaduw. Sowieso tussen 12 en 4 uur, niet in de volle zon. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur uiteindelijk naar 20 graden. Morgen is de hitte met veel zon en een zwakke zuidenwind nog extremer dan gisteren. Het wordt 36 graden. Zo heet is het in juni nog nooit geweest in de stad. In het weekend hebben we nog met een hittegolf te maken, maar zondag is de tropische hitte verdwenen en kunnen buien ontstaan. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De ochtendspits komt ook op gang in het midden van het land. De meeste vertraging daar op de A12, Arnhem richting Utrecht. Tussen Veenendaal en Driebergen staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is inmiddels ruim een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren, hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Venezuela zijn na de twee aardbevingen van gisteravond minstens 32 mensen om het leven gekomen. 700 mensen raakten gewond, zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez. Dodental loopt waarschijnlijk nog verder op. Er wordt rekening gehouden met duizenden slachtoffers. Meerdere landen hebben inmiddels hulp gestuurd, zegt correspondent Nina Jurna.
4: De waarnemend president Delcy Rodriguez heeft echt gezegd: alle hulpverleners, alle verplegers, ik heb iedereen nodig. We zijn met één grote reddingsactie daar bezig.
3: De schade is groot. In de hoofdstad Caracas storten meerdere gebouwen in. De politie heeft een man in Venlo aangehouden. Die wordt verdacht van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing verzocht was aandacht voor de zaak. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump. Die klaagt al langer over de NAVO. Zo vindt hij dat andere landen niet genoeg geld uitgeven aan defensie. Maar het gaat nu juist beter, zegt Rutte.
5: Als je ziet 250 miljard in 2 jaar extra spending door de Europeanen en Canada, het laat echt zien dat het was niet alleen een afspraak in Den Haag, maar dat we nou het leveren zijn.
3: Trump vindt ook dat Europa hem niet goed helpt in de oorlog met Iran. Rutte heeft Trump op het hart gedrukt dat de bereidheid voor steun juist groot is. Komende nacht wordt hoogstwaarschijnlijk de warmste ooit gemeten. Volgens het KNMI kan het bij het meetstation in Well in Zuid-Limburg 25 graden worden. Het oude record staat op 24,4 graden. En ook overdag wordt het bloedheet tot wel 37 graden. Het weer, ja, zoals ik al zei, een droge en zonnige dag. 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. En vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast vooral dagelijkse files in het midden van het land die niet al te veel vertraging veroorzaken, valt er één op, dat is de A12 van Arnhem naar Utrecht. Tussen Veenendaal West en Driebergen staat zo'n 14 kilometer file met 25 minuten vertraging. En dat heeft te maken met een gestrande vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
1: dichtbij. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij de aardbevingen in Venezuela zijn minstens 32 mensen om het leven gekomen. Zeker 700 mensen raakten gewond. Er waren twee bevingen in de hoofdstad Caracas, stortte gebouwen in. Verschillende landen, zoals Zwitserland, de VS en Brazilië, sturen hulp naar Venezuela. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood. Dat zeggen deskundigen tegen het Jeugdjournaal. Veel kinderen hebben een dierbare verloren en het kan helpen om daar ook op school over te praten. Het KNMI verwacht dat komende nacht warmer wordt dan ooit gemeten. In het Limburgse Beek houdt het KNMI de rekening mee dat de temperatuur niet onder de 25 graden zakt. Door klimaatverandering zijn er nauwelijks nog koele zomerdagen, zegt het Weerinstituut. Het weer nu zonnig en droog, wordt zo'n 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 graden in het zuiden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De advocaat van de oudste broer van Rian al-Najjar, de 24-jarige Mohannad, wil de vader horen als getuige het hoge beroep tegen de 20 jaar straf die Mohannad, net als zijn 2 jaar jongere broer Mohammed, heeft gekregen voor zijn rol bij de dood van Rian. Dat meldt Omroep Friesland. In Leeuwarden diende deze week een voorbereidende zitting. De vader, die zelf als hoofddader van de eerwraakmoord wordt gezien, is gevlucht naar Syrië en heeft een verklaring doen uitgaan dat hij als enige verantwoordelijk is. Hij werd bij verstek veroordeeld tot 30 jaar. De broers ontkennen hem bij de moord te hebben geholpen. Het Openbaar Ministerie wijst erop dat er geen uitleveringsverdrag is met Syrië. Het voegt daar wel aan toe. De verdachte staat nationaal en internationaal gesignaleerd. En dat betekent dat hij opgepakt kan worden in alle landen waar Nederland afspraak mee heeft. En als dat gebeurt, zullen wij vragen om overlevering of uitlevering. En een 22-jarige Lelystedeling is maandagmiddag aangehouden omdat hij 2 mannen zou hebben neergeschoten bij een ruzie in een kapperszaak in Kouwenoord in de Bijlmermeer. Alle betrokkenen waren klanten, aldus de politie. Die was even na 1 uur gealarmeerd. Agenten troffen in de zaak de gewonden aan, maar hun belager was weg. De slachtoffers waren aanspreekbaar en zijn later naar het ziekenhuis gebracht. De politie ging op zoek naar de schutter. Even later werd de verdachte aangetroffen in zijn auto, even verderop in de Raoul Wallenbergstraat. En de bouw van 6 kleine kerncentrales verspreid over het land zou wellicht een goed alternatief zijn voor de geplande, maar omstreden bouw van 2 grote, zegt netbeheerder Tennet, en 1 van die 6 zou dan in Lelystad kunnen komen. Dat meldt de provinciale Zeeuwse Courant. Het gaat om small modular reactors, installaties die bestaan uit in fabrieken geproduceerde modules. De 6 zouden evenveel opbrengst hebben als de 2 grote en daarvoor is moeilijk een plek te vinden. Alleen de Eemshaven is qua infrastructuur geschikt, maar Groningen wil niet. De overige 5 plekken die Tennet in gedachten heeft voor het zestal zijn Dodewaard, Blijswijk, Europoort, Maasbracht en Haarlemmermeer. Zeeland wordt ook genoemd voor een grote centrale, maar daar is de infrastructuur dus minder geschikt.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Gisteren is het hitterecord voor juni gebroken in Lelystad. Het werd bijna 34 graden op het vliegveld. Vandaag is het een fractie minder heet, maar met 32 graden vanmiddag is het nog steeds tropisch. De temperatuur wordt in de schaduw gemeten. In de zon is het vele malen heter. Dus blijf zoveel mogelijk binnen of in de schaduw. Sowieso tussen 12 en 4 uur, niet in de volle zon. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur uiteindelijk naar 20 graden. Morgen is de hitte met veel zon en een zwakke zuidenwind nog extremer dan gisteren. Het wordt 36 graden. Zo heet is het in juni nog nooit geweest in de stad. In het weekend hebben we nog met een hittegolf te maken, maar zondag is de tropische hitte verdwenen en kunnen buien ontstaan. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan met name dagelijks files in het midden van het land en dat betekent dat die hooguit zo'n 10 minuten vertraging veroorzaken. 2 uitzonderingen, de A1 Apeldoorn Amersfoort. Bij Voorthuizen 7 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En een vrachtwagen met pech op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Die is gestrand tussen Veenendaal West en Driebergen. Staat 11 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na twee zware aardbevingen vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5. Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld. Ook zijn er meer dan 700 gewonden. Inmiddels is het nacht in Venezuela en dat maakt het redden van mensen lastig, zegt correspondent Nina Jurna.
2: Nu is het vooral heel veel paniek en proberen mensen van alles wat ze kunnen doen om mensen die onder dat puin liggen, om die daar weg te halen. Dus complete chaos en paniek eigenlijk.
1: Verschillende landen, zoals Zwitserland, de VS en Brazilië, hebben hulp toegezegd aan Venezuela. De politie heeft een man in Venlo aangehouden. Die wordt verdacht van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood. Dat zeggen deskundigen tegen het NOS Jeugdjournaal. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen, zegt Jennifer Okkeloen van het Jeugdjournaal.
3: Ze willen kinderen dan als het ware daartegen beschermen, niet extra verdrietig maken. En wat sommige scholen ook zeggen is dat ze het gewoon meer iets vinden voor thuis. School is voor rekenen taal en rouw is meer iets voor thuis.
1: Maar thuis wordt er dus weinig over gepraat. Deskundigen zeggen daarom dat het kan helpen om dat juist wel op school te doen. Vannacht was het de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was de laagste temperatuur vanochtend 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5. Ook voor komende nacht worden recordtemperaturen verwacht. In Zuid-Limburg kan de temperatuur mogelijk niet onder de 25 graden komen. Het weer nu dus, zonnig en droog, 27 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nog altijd zo'n 80 kilometer file in het midden van het land. De meeste vertraging op de volgende twee wegen. De A12 Arnhem richting Utrecht. Voor Maasbergen staat een vrachtwagen met pech. Vertraging is een klein kwartier. En een kwartier oponthoud nog ook op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Tussen Veenendaal West en Driebergen. En er staat daar 13 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren @radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De advocaat van de oudste broer van Rian Al-Najjar, de 24-jarige Mohannad, wil de vader horen als getuige het hoge beroep tegen de 20 jaar straf die Mohannad, net als zijn 2 jaar jongere broer Mohammed, heeft gekregen voor zijn rol bij de dood van Rian. Dat meldt Omroep Friesland. In Leeuwarden diende deze week een voorbereidende zitting. De vader, die zelf als hoofdrader van de eerwraakmoord wordt gezien, is gevlucht naar Syrië en heeft een verklaring doen uitgaan dat hij als enige verantwoordelijk is. Hij werd bij verstek veroordeeld tot 30 jaar. De broers ontkennen hem bij de moord te hebben geholpen. Het Openbaar Ministerie wijst erop dat er geen uitleveringsverdrag is met Syrië. Het voegt daar wel aan toe. De verdachte staat nationaal en internationaal gesignaleerd. En dat betekent dat hij opgepakt kan worden in alle landen waar Nederland afspraak mee heeft. En als dat gebeurt, zullen wij vragen om overlevering of uitlevering. En een 22-jarige Lelystedeling is maandagmiddag aangehouden omdat hij 2 mannen zou hebben neergeschoten bij een ruzie in een kapperszaak in Kouwenoord in de Bijlmermeer. Alle betrokkenen waren klanten, aldus de politie. Die was even na 1 uur gealarmeerd. Agenten troffen in de zaak de gewonden aan, maar hun belager was weg. De slachtoffers waren aanspreekbaar en zijn later naar het ziekenhuis gebracht. De politie ging op zoek naar de schutter. Even later werd de verdachte aangetroffen in zijn auto, even verderop in de Raoul Wallenbergstraat. En de bouw van 6 kleine kerncentrales verspreid over het land zou wellicht een goed alternatief zijn voor de geplande, maar omstreden bouw van 2 grote, zegt netbeheerder Tennet, en 1 van die 6 zou dan in Lelystad kunnen komen. Dat meldt de provinciale Zeeuwse Courant. Het gaat om small modular reactors, installaties die bestaan uit in fabrieken geproduceerde modules. De 6 zouden evenveel opbrengst hebben als de 2 grote en daarvoor is moeilijk een plek te vinden. Alleen de Eemshaven is qua infrastructuur geschikt, maar Groningen wil niet. De overige 5 plekken die Tennet in gedachten heeft voor het 6-tal zijn Dodewaard, Blijswijk, Europoort, Maasbracht en Haarlemmermeer. Zeeland wordt ook genoemd voor een grote centrale, maar daar is de infrastructuur dus minder geschikt.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Gisteren is het hitterecord voor juni gebroken in Lelystad. Het werd bijna 34 graden op het vliegveld. Vandaag is het een fractie minder heet, maar met 32 graden vanmiddag is het nog steeds tropisch. De temperatuur wordt in de schaduw gemeten. In de zon is het vele malen heter. Dus blijf zoveel mogelijk binnen of in de schaduw. Sowieso tussen 12 en 4 uur, niet in de volle zon. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur uiteindelijk naar 20 graden. Morgen is de hitte met veel zon en een zwakke zuidenwind nog extremer dan gisteren. Het wordt 36 graden. Zo heet is het in juni nog nooit geweest in de stad. In het weekend hebben we nog met een hittegolf te maken, maar zondag is de tropische hitte verdwenen en kunnen buien ontstaan. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A1 nog, Apeldoorn en Amersfoort. Voor Barneveld nog 10 minuten oponthoud en er staat daar 5 kilometer file. En wat opvalt nog is de A12 van Arnhem naar Utrecht. Voor Driebergen ook nog eens 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sydney Dijkers met het NOS Journaal. Vannacht was de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was de laagste temperatuur vanochtend 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5. Ook voor komende nacht worden recordtemperaturen verwacht. In Zuid-Limburg komt de temperatuur mogelijk niet onder de 25 graden. Overdag kan het richting de 40 gaan, ook over de grens in België. Het Belgische Weerinstituut heeft daarom voor morgen in de provincies Limburg en Luik code rood afgekondigd. Hier in Nederland geldt dan code oranje, net als vandaag. De Amerikaanse Geologische Dienst vreest voor 10.000 doden in Venezuela na twee aardbevingen kort achter elkaar. Die waren gisteravond in zee. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere grote gebouwen ingestort. Ook de luchthaven heeft schade en is dicht. Het aantal vastgestelde ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is inmiddels opgelopen naar ruim 1100. Het dodental staat op 267. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie waren er niet eerder zoveel besmettingen in de eerste maand van een ebola-uitbraak. Gisteren werd ook bekend dat een Franse arts ook is besmet. Hij werd ziek in het vliegtuig toen hij terugvloog naar Frankrijk. Vijf mensen die in de buurt van de arts zaten moeten uit voorzorg in isolatie. Er wordt onderzocht hoe de arts besmet kon raken. In zee bij IJmuiden is gisteravond gezocht naar een vermiste zwemmer. Twee mensen hadden aan de bel getrokken dat ze iemand in het water hadden zien gaan en niet hadden zien terugkomen. De reddingsbrigade en de kustwacht kwamen daarop in actie en zochten met boten en helikopters op zee. Uiteindelijk werd de persoon niet gevonden en ook waren er geen aanwijzingen dat er iemand vermist was. Wel vonden de hulpdiensten bij toeval ook een andere zwemmer die in de branding in de problemen was geraakt. Hij is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, het is dus zonnig en droog. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden, tot plaatselijk 37 graden in Limburg. Vanwege de extreme warmte geldt dus code oranje voor een groot deel van het land, behalve in het noorden en op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files nog in het midden van het land. Op de begin de A12 Utrecht-Arnhem. Voor knooppunt Waterberg nog 5 minuten oponthoud. En dezelfde A12 van Arnhem naar Utrecht. Tussen Veenendaal en Driebergen. 7 kilometer file rijden met nog eens 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen. Dit is Radio Lelystad. Op 90.3 FM.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren, hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De advocaat van de oudste broer van Rian Al-Najjar, de 24-jarige Mohammed, wil de vader horen als getuige het hoge beroep tegen de 20 jaar straf die Mohammed, net als zijn 2 jaar jongere broer Mohammed, heeft gekregen voor zijn rol bij de dood van Rian. Dat meldt Omroep Friesland. In Leeuwarden diende deze week een voorbereidende zitting. De vader, die zelf als hoofddader van de eerwraakmoord wordt gezien, is gevlucht naar Syrië en heeft een verklaring doen uitgaan dat hij als enige verantwoordelijk is. Hij werd bij verstek veroordeeld tot 30 jaar. De broers ontkennen hem bij de moord te hebben geholpen. Het Openbaar Ministerie wijst erop dat er geen uitleveringsverdrag is met Syrië. Het voegt daar wel aan toe. De verdachte staat nationaal en internationaal gesignaleerd. En dat betekent dat hij opgepakt kan worden in alle landen waar Nederland afspraak mee heeft. En als dat gebeurt, zullen wij vragen om overlevering of uitlevering. En een 22-jarige Lelystedeling is maandagmiddag aangehouden omdat hij 2 mannen zou hebben neergeschoten bij een ruzie in een kapperszaak in Kouwenoord in de Bijlmermeer. Alle betrokkenen waren klanten, aldus de politie. Die was even na 1 uur gealarmeerd. Agenten troffen in de zaak de gewonden aan, maar hun belager was weg. De slachtoffers waren aanspreekbaar en zijn later naar het ziekenhuis gebracht. De politie ging op zoek naar de schutter. Even later werd de verdachte aangetroffen in zijn auto, even verderop in de Raoul Wallenbergstraat. En de bouw van 6 kleine kerncentrales verspreid over het land zou wellicht een goed alternatief zijn voor de geplande, maar omstreden bouw van 2 grote, zegt netbeheerder Tennet, en 1 van die 6 zou dan in Lelystad kunnen komen. Dat meldt de provinciale Zeeuwse Courant. Het gaat om small modular reactors, installaties die bestaan uit in fabrieken geproduceerde modules. De 6 zouden evenveel opbrengst hebben als de 2 grote en daarvoor is moeilijk een plek te vinden. Alleen de Eemshaven is qua infrastructuur geschikt, maar Groningen wil niet. De overige 5 plekken die Tennet in gedachten heeft voor het 6-tal zijn Dodewaard, Blijswijk, Europoort, Maasbracht en Haarlemmermeer. Zeeland wordt ook genoemd voor een grote centrale, maar daar is de infrastructuur dus minder geschikt.
1: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Gisteren is het hitterecord voor juni gebroken in Lelystad. Het werd bijna 34 graden op het vliegveld. Vandaag is het een fractie minder heet, maar met 32 graden vanmiddag is het nog steeds tropisch. De temperatuur wordt in de schaduw gemeten. In de zon is het vele malen heter, dus blijf zoveel mogelijk binnen of in de schaduw. Sowieso tussen 12 en 4 uur, niet in de volle zon. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur uiteindelijk naar 20 graden. Morgen is de hitte met veel zon en een zwakke zuidenwind nog extremer dan gisteren. Het wordt 36 graden. Zo heet is het in juni nog nooit geweest in de stad. In het weekend hebben we nog met een hittegolf te maken, maar zondag is de tropische hitte verdwenen en kunnen buien ontstaan. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 11 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Siddy Dijkers met het NOS Journaal. De olieprijs is weer gedaald tot het niveau van voor het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. Een vat Brentolie, dat de belangrijkste standaard is voor de olieprijs, kost nu zo'n 73 euro op de wereldmarkt. En dat is om en nabij het niveau van voor 28 februari... de dag waarop de VS en Israël begonnen met hun bombardement op Iran. Ook de prijs aan de pomp zal daardoor waarschijnlijk weer verder dalen, maar het is volgens experts nog niet duidelijk hoe snel en met hoeveel. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na twee zware aardbevingen vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5. Andere landen zoals Zwitserland, de VS en Brazilië hebben hulp toegezegd. Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld. Ook zijn er meer dan 700 gewonden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft de noodtoestand uitgeroepen. In de hoofdstad Caracas storten gebouwen in en het vliegveld daar is voorlopig gesloten. De provincie Friesland trekt 30 miljoen euro uit om het aantal inwoners dat niet goed kan lezen en schrijven terug te dringen. Bijna 1 op de 7 Friezen heeft daar moeite mee. Ook vinden ze het vaak moeilijk om met een computer of met een smartphone aan de slag te gaan. De provincie Friesland vindt dat er meer moet gebeuren om dit probleem aan te pakken en trekt daarom 30 miljoen euro uit voor projecten om die mensen te helpen. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood, zeggen deskundigen tegen het Jeugdjournaal. Meer dan driekwart van de kinderen onder de 16 heeft een dierbare verloren, bijvoorbeeld een opa, oma of een juf. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen. Aandacht op school kan volgens deskundigen kinderen helpen hun gevoelens beter onder woorden te brengen. Het weer, het is zonnig en droog, bij 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Vanwege de extreme warmte geldt code oranje voor een groot deel van het land, behalve in het noorden en op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: De advocaat van de oudste broer van Rian Al-Najjar, de 24-jarige Mohannad, wil de vader horen als getuige uit het hoge beroep tegen de 20 jaar straf die Mohannad, net als zijn 2 jaar jongere broer Mohammed, heeft gekregen voor zijn rol bij de dood van Rian. Dat meldt Omroep Friesland. In Leeuwarden diende deze week een voorbereidende zitting. De vader, die zelf als hoofddader van de eerwraakmoord wordt gezien, is gevlucht naar Syrië en heeft een verklaring doen uitgaan dat hij als enige verantwoordelijk is. Hij werd bij verstek veroordeeld tot 30 jaar. De broers ontkennen hem bij de moord te hebben geholpen. Het Openbaar Ministerie wijst erop dat er geen uitleveringsverdrag is met Syrië. Het voegt daar wel aan toe. De verdachte staat nationaal en internationaal gesignaleerd. En dat betekent dat hij opgepakt kan worden in alle landen waar Nederland afspraak mee heeft. En als dat gebeurt, zullen wij vragen om overlevering of uitlevering. En een 22-jarige Lelystedeling is maandagmiddag aangehouden omdat hij 2 mannen zou hebben neergeschoten bij een ruzie in een kapperszaak in Kouwenoord in de Bijlmermeer. Alle betrokkenen waren klanten, al dus de politie. Die was even na 1 uur gealarmeerd. Agenten troffen in de zaak de gewonden aan, maar hun belager was weg. De slachtoffers waren aanspreekbaar en zijn later naar het ziekenhuis gebracht. De politie ging op zoek naar de schutter. Even later werd de verdachte aangetroffen in zijn auto, even verderop in de Raoul Wallenbergstraat. En de bouw van 6 kleine kerncentrales verspreid over het land zou wellicht een goed alternatief zijn voor de geplande, maar omstreden bouw van 2 grote, zegt netbeheerder Tennet, en 1 van die 6 zou dan in Lelystad kunnen komen. Dat meldt de provinciale Zeeuwse Courant. Het gaat om small modular reactors, installaties die bestaan uit in fabrieken geproduceerde modules. De 6 zouden evenveel opbrengst hebben als de 2 grote en daarvoor is moeilijk een plek te vinden. Alleen de Eemshaven is qua infrastructuur geschikt, maar Groningen wil niet. De overige 5 plekken die Tennet in gedachten heeft voor het zestal zijn Dodewaard, Blijswijk, Europoort, Maasbracht en Haarlemmermeer. Zeeland wordt ook genoemd voor een grote centrale, maar daar is de infrastructuur dus minder geschikt.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Gisteren is het hitterecord voor juni gebroken in Lelystad. Het werd bijna 34 graden op het vliegveld. Vandaag is het een fractie minder heet, maar met 32 graden vanmiddag is het nog steeds tropisch. De temperatuur wordt in de schaduw gemeten. In de zon is het vele malen heter. Dus blijf zoveel mogelijk binnen of in de schaduw. Sowieso tussen 12 en 4 uur, niet in de volle zon. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur uiteindelijk naar 20 graden. Morgen is de hitte met veel zon en een zwakke zuidenwind nog zo extremer dan gisteren. Het wordt 36 graden. Zo heet is het in juni nog nooit geweest in de stad. In het weekend hebben we nog met een hittegolf te maken, maar zondag is de tropische hitte verdwenen en kunnen buien ontstaan. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twaalf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Nederland gaat Oekraïne extra helpen bij het herstellen van het energienetwerk dat geregeld door aanvallen van Rusland wordt vernield. Nederland wil de levering van gasturbines, generatoren en transformatoren aan Oekraïne versnellen. Het doel is om dat voor de komende winter voor elkaar te krijgen. Afgelopen winter zaten veel Oekraïners in de vrieskou, omdat ze door de Russische aanval op de infrastructuur geen verwarming meer hadden. Ook de NAM is bij het akkoord betrokken. Die gaat materiaal leveren van voormalige gaslocaties in Nederland. De zwaarste aardbeving vannacht in Venezuela was de krachtigste beving in het land in meer dan een eeuw tijd. De beving had een kracht van 7,5 en volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving met een kracht van 7,2. Terwijl reddingswerkers in Venezuela blijven zoeken naar overlevenden, proberen duizenden families duidelijkheid te krijgen over het lot van vermiste familieleden en vrienden. Op sociale media worden inmiddels verschillende websites gedeeld waarop mensen vermisten kunnen registreren. Tot nu toe zijn er 32 doden en 700 gewonden geteld, maar er wordt gevreesd voor duizenden doden. Nu er steeds meer schepen door de straat van Hormuz varen, wordt de olie goedkoper. Inmiddels is de olieprijs gedaald tot het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Wanneer de prijzen aan de pomp ook verder dalen en hoeveel, is volgens deskundigen nog onduidelijk. Het RIVM heeft een waarschuwing gegeven voor smog. Vooral in het zuiden is dat het geval. Morgen wordt het in het westen ook verwacht. Smog ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen als er weinig wind staat. Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog binnen te blijven en niet te veel inspanning te leveren. Het weer, het is zonnig en droog, momenteel 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg vanmiddag. Voor een groot deel van het land geldt daarom ook code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. En morgen wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De advocaat van de oudste broer van Rian al-Najjar, de 24-jarige Mohannad, wil de vader horen als getuige het hoge beroep tegen de 20 jaar straf die Mohannad, net als zijn 2 jaar jongere broer Mohammed, heeft gekregen voor zijn rol bij de dood van Rian. Dat meldt Omroep Friesland. In Leeuwarden diende deze week een voorbereidende zitting. De vader, die zelf als hoofddader van de eerwraakmoord wordt gezien, is gevlucht naar Syrië en heeft een verklaring doen uitgaan dat hij als enige verantwoordelijk is. Hij werd bij verstek veroordeeld tot 30 jaar. De broers ontkennen hem bij de moord te hebben geholpen. Het Openbaar Ministerie wijst erop dat er geen uitleveringsverdrag is met Syrië. Het voegt daar wel aan toe. De verdachte staat nationaal en internationaal gesignaleerd. En dat betekent dat hij opgepakt kan worden in alle landen waar Nederland afspraak mee heeft. En als dat gebeurt, zullen wij vragen om overlevering of uitlevering. En een 22-jarige Lelystedeling is maandagmiddag aangehouden dat hij 2 mannen zou hebben neergeschoten bij een ruzie in een kapperszaak in Kouwenoord in de Bijlmermeer. Alle betrokkenen waren klanten, aldus de politie. Die was even na 1 uur gealarmeerd. Agenten troffen in de zaak de gewonden aan, maar hun belager was weg. De slachtoffers waren aanspreekbaar en zijn later naar het ziekenhuis gebracht. De politie ging op zoek naar de schutter. Even later werd de verdachte aangetroffen in zijn auto, even verderop in de Raoul Wallenbergstraat. En de bouw van 6 kleine kerncentrales verspreid over het land zou wellicht een goed alternatief zijn voor de geplande, maar omstreden bouw van 2 grote, zegt netbeheerder Tennet, en 1 van die 6 zou dan in Lelystad kunnen komen. Dat meldt de provinciale Zeeuwse Courant. Het gaat om small modular reactors, installaties die bestaan uit in fabrieken geproduceerde modules. De 6 zouden evenveel opbrengst hebben als de 2 grote en daarvoor is moeilijk een plek te vinden. Alleen de Eemshaven is qua infrastructuur geschikt, maar Groningen wil niet. De overige 5 plekken die Tennet in gedachten heeft voor het 6-tal zijn Dodewaard, Blijswijk, Europoort, Maasbracht en Haarlemmermeer. Zeeland wordt ook genoemd voor een grote centrale, maar daar is de infrastructuur dus minder geschikt.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: We hebben nog tot en met het weekend in Lelystad met een hittegolf te maken. De rest van de dag is het vrij zonnig en droog. Eerst is het 32 graden. Tegen en in de avond daalt de temperatuur door een noordelijke wind naar 27 of 28 graden. Vannacht soms hoge wolkensluiers. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 20 graden. Morgen wordt het al snel drukkend heet. Aan het einde van de ochtend is het ruim 30 graden. In de middag wordt het hitterecord voor juni dat gisteren gebroken is verpulverd. De temperatuur stijgt namelijk naar 36 graden. Het is de heetste junidag ooit gemeten in Lelystad. In het weekend vindt een weersomslag plaats. Zaterdag is het nog heet, zondag is de tropische hitte verdwenen en ontstaan mogelijk enkele buien. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
0: 1 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij het KNMI overlegt momenteel een team experts over het eventueel uitroepen van code rood voor morgen. Die geldt dan al code oranje in heel Nederland vanwege de hitte, met uitzondering van de Waddeneilanden. Landinwaarts kan het mogelijk 40 graden worden. Het uitroepen van code rood voor een gevaarlijke weerssituatie is zeldzaam. Het gebeurt eigenlijk alleen bij zeer zware stormen, onweersbuien of bij heftig winterweer. Code rood is nog nooit vanwege de warmte uitgeroepen. Ook niet in de zomer van 2019, toen het een dag warmer werd dan 40 graden. Het officiële dodental na de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is bijgesteld naar 164. Er zijn tot nu toe bijna 1000 gewonden geteld, heeft waarnemend president Rodriguez bekendgemaakt. Deskundigen vrezen dat het aantal slachtoffers nog veel verder zal oplopen. Afgelopen nacht werd Venezuela getroffen door 2 aardbevingen. Het waren de zwaarste en de krachtigste beving in het land in meer dan een eeuw tijd. De beving had een kracht van 7,5 en volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving en de kracht van 7,2. Minder mensen gingen vorig jaar langs bij SOA AIDS Nederland voor een consult vanwege een mogelijke SOA. Het waren er bijna 147.000. Het zijn er 8% minder dan het jaar ervoor. Tegelijkertijd steeg het aantal gevallen wel van gonorreu, syfilis en HIV. De cijfers over chlamydia zijn moeilijk te vergelijken met andere jaren omdat het testbeleid is veranderd. SOA AIDS Nederland noemt het zorgwekkend dat minder mensen zich laten testen. Voor de derde keer in een jaar tijd zit een papierfabriek in Eerbeek in financiële problemen. Het moederbedrijf van Folding Boxboard Eerbeek heeft uitstel van betaling aangevraagd. En vaak is dat een voorbode van een faillissement. De afgelopen jaren sloten er in de Gelderse plaats al 2 papierfabrieken de deuren. De papierindustrie heeft last van de hoge energiekosten, importheffingen en concurrentie uit het buitenland. Het weer is zonnig en droog bij 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Voor een groot deel van het land geldt code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. En morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: De advocaat van de oudste broer van Rian al-Najjar, de 24-jarige Mohannad, wil de vader horen als getuige het hoge beroep tegen de 20 jaar straf die Mohannad, net als zijn 2 jaar jongere broer Mohammed, heeft gekregen voor zijn rol bij de dood van Rian. Dat meldt Omroep Friesland. In Leeuwarden diende deze week een voorbereidende zitting. De vader, die zelf als hoofddader van de eerwraakmoord wordt gezien, is gevlucht naar Syrië en heeft een verklaring doen uitgaan dat hij als enige verantwoordelijk is. Hij werd bij verstek veroordeeld tot 30 jaar. De broers ontkennen hem bij de moord te hebben geholpen. Het Openbaar Ministerie wijst erop dat er geen uitleveringsverdrag is met Syrië. Het voegt daar wel aan toe. De verdachte staat nationaal en internationaal gesignaleerd. Dat betekent dat hij opgepakt kan worden in alle landen waar Nederland afspraak mee heeft. En als dat gebeurt, zullen wij vragen om overlevering of uitlevering. En een 22-jarige Lelystedeling is maandagmiddag aangehouden omdat hij 2 mannen zou hebben neergeschoten bij een ruzie in een kapperszaak in Kouwenoord in de Bijlmermeer. Alle betrokkenen waren klanten, aldus de politie. Die was even na 1 uur gealarmeerd. Agenten troffen in de zaak de gewonden aan, maar hun belager was weg. De slachtoffers waren aanspreekbaar en zijn later naar het ziekenhuis gebracht. De politie ging op zoek naar de schutter. Even later werd de verdachte aangetroffen in zijn auto, even verderop in de Raoul Wallenbergstraat. En de bouw van 6 kleine kerncentrales verspreid over het land zou wellicht een goed alternatief zijn voor de geplande, maar omstreden bouw van 2 grote, zegt netbeheerder Tennet, en 1 van die 6 zou dan in Lelystad kunnen komen. Dat meldt de provinciale Zeeuwse Courant. Het gaat om small modular reactors, installaties die bestaan uit in fabrieken geproduceerde modules. De 6 zouden evenveel opbrengst hebben als de 2 grote en daarvoor is moeilijk een plek te vinden. Alleen de Eemshaven is qua infrastructuur geschikt, maar Groningen wil niet. De overige 5 plekken die Tennet in gedachten heeft voor het 6-tal zijn Dodewaard, Blijswijk, Europoort, Maasbracht en Haarlemmermeer. Zeeland wordt ook genoemd voor een grote centrale, maar daar is de infrastructuur dus minder geschikt.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We hebben nog tot en met het weekend in Lelystad met een hittegolf te maken. De rest van de dag is het vrij zonnig en droog. Eerst is het 32 graden. Tegen en in de avond daalt de temperatuur door een noordelijke wind naar 27 of 28 graden. Vannacht soms hoge wolkensluiers. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 20 graden. Morgen wordt het al snel drukkend heet. Aan het einde van de ochtend is het ruim 30 graden. In de middag wordt het hitterecord voor juni dat gisteren gebroken is verpulverd. De temperatuur stijgt namelijk naar 36 graden. Het is de heetste junidag ooit gemeten in Lelystad. In het weekend vindt een weersomslag plaats. Zaterdag is het nog heet. Zondag is de tropische hitte verdwenen en ontstaan mogelijk enkele buien. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is deze week de Radio.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In Frankrijk is de hoogste alarmfase voor de gezondheidszorg uitgeroepen. Vanwege de hitte hebben de ziekenhuizen daar nog altijd steeds drukker. Door de hoogste alarmfase af te kondigen kan er extra zorgpersoneel worden vrijgemaakt. Het gaat om vrijwilligers die vaak al in een ziekenhuis werken en in noodgevallen opgeroepen kunnen worden. Bij Parijs is gisteren ook een jongetje van 3 om het leven gekomen door de hitte. Hij zat in een geparkeerde auto, terwijl het buiten al warmer was dan 40 graden. Hij was daar zelf ingekropen en kon er vervolgens niet meer zelf uitkomen door het kinderslot. Alcohol drinken moet minder normaal gevonden worden. Dat zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Ieder glaasje is er 1 te veel. Het verhoogt het risico op 7 verschillende soorten kanker. Drank leidt ook tot meer verkeersongelukken en geweld. De Gezondheidsraad adviseert daarom dat de regering alle vormen van alcoholgebruik gaat ontmoedigen. Het kan bijvoorbeeld door alcohol uit de supermarkt te halen of de accijns te verhogen. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team naar Venezuela. Dat is getroffen door 2 zware aardbevingen. Minister Sjoerdsma trekt daar 2 miljoen euro voor uit. De reddingswerkers en honden gaan helpen om mensen te vinden onder het puin. Gebouwen storten in en er is veel schade. Venezuela heeft Nederland gevraagd om de hulp. Ook andere landen hebben al hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. In een appartementencomplex in Brunsum in Zuid-Limburg is een gaslek ontstaan. 86 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd. Vanwege de omvang van de gaslekkage en de hitte heeft de brandweer opgeschaald. De gaskraan is afgesloten en netbeheerder Enexis probeert het gaslek op te sporen en te dichten. Ook in het oosten van Rotterdam moesten mensen een flat uit vanwege een gaslek. Dat ontstond door werkzaamheden. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Beeld is het namelijk ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, in het midden en zuiden 30 tot 36 graden. In het noorden wat minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen is er ook veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: Mijn hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt. Of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De advocaat van de oudste broer van Rian Al-Najjar, de 24-jarige Mohannad, wil de vader horen als getuige het hoge beroep tegen de 20 jaar straf die Mohannad, net als zijn 2 jaar jongere broer Mohammed, heeft gekregen voor zijn rol bij de dood van Rian. Dat meldt Omroep Friesland. In Leeuwarden diende deze week een voorbereidende zitting. De vader, die zelf als hoofddader van de eerwraakmoord wordt gezien, is gevlucht naar Syrië en heeft een verklaring doen uitgaan dat hij als enige verantwoordelijk is. Hij werd bij verstek veroordeeld tot 30 jaar. De broers ontkennen hem bij de moord te hebben geholpen. Het Openbaar Ministerie wijst erop dat er geen uitleveringsverdrag is met Syrië. Het voegt daar wel aan toe. De verdachte staat nationaal en internationaal gesignaleerd. En dat betekent dat hij opgepakt kan worden in alle landen waar Nederland afspraak mee heeft. En als dat gebeurt, zullen wij vragen om overlevering of uitlevering. En een 22-jarige Lelystedeling is maandagmiddag aangehouden omdat hij 2 mannen zou hebben neergeschoten bij een ruzie in een kapperszaak in Kouwenoord in de Bijlmermeer. Alle betrokkenen waren klanten, aldus de politie. Die was even na 1 uur gealarmeerd. Agenten troffen in de zaak de gewonden aan, maar hun belager was weg. De slachtoffers waren aanspreekbaar en zijn later naar het ziekenhuis gebracht. De politie ging op zoek naar de schutter. Even later werd de verdachte aangetroffen in zijn auto, even verderop in de Raoul Wallenbergstraat. En de bouw van 6 kleine kerncentrales verspreid over het land zou wellicht een goed alternatief zijn voor de geplande, maar omstreden bouw van 2 grote, zegt netbeheerder Tennet, en 1 van die 6 zou dan in Lelystad kunnen komen. Dat meldt de provinciale Zeeuwse Courant. Het gaat om small modular reactors, installaties die bestaan uit in fabrieken geproduceerde modules. De 6 zouden evenveel opbrengst hebben als de 2 grote en daarvoor is moeilijke plek te vinden. Alleen de Eemshaven is

0: qua infrastructuur geschikt, maar Groningen wil niet. De overige vijf plekken die Tennet in gedachten heeft voor het festival zijn Dodewaard, Bleiswijk, Europoort, Maasbracht en Haarlemmermeer. Zeeland wordt ook genoemd voor een grote centrale, maar daar is de infrastructuur dus minder geschikt.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We hebben nog tot en met het weekend in Lelystad met een hittegolf te maken. De rest van de dag is het vrij zonnig en droog. Eerst is het 32 graden. Tegen en in de avond daalt de temperatuur door een noordelijke wind naar 27 of 28 graden. Vannacht soms hoge wolkensluiers. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 20 graden. Morgen wordt het al snel drukkend heet. Aan het einde van de ochtend is het ruim 30 graden. In de middag wordt het hitterecord voor juni dat gisteren gebroken is verpulverd. De temperatuur stijgt namelijk naar 36 graden. Het is de heetste junidag ooit gemeten in Lelystad. In het weekend vindt een weersomslag plaats. Zaterdag is het nog heet, zondag is de tropische hitte verdwenen en ontstaan mogelijk enkele buien. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A50, Os richting Arnhem, tussen Renkum en knooppunt Rijsoord, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 3 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Citi Dijkers met het NOS Journaal. In Frankrijk is de hoogste alarmfase voor de gezondheidszorg uitgeroepen. Vanwege de hitte hebben de ziekenhuizen daar nog altijd steeds drukker. Door de hoogste alarmfase af te kondigen kan er extra zorgpersoneel worden vrijgemaakt. Het gaat om vrijwilligers die vaak al in een ziekenhuis werken en in noodgevallen opgeroepen kunnen worden. Bij Parijs is gisteren ook een jongetje van 3 om het leven gekomen door de hitte. Hij zat in een geparkeerde auto, terwijl het buiten al warmer was dan 40 graden. Hij was daar zelf ingekropen en kon er vervolgens niet meer zelf uitkomen door het kinderslot. Alcohol drinken moet minder normaal gevonden worden. Dat zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Ieder glaasje is er 1 te veel. Het verhoogt het risico op 7 verschillende soorten kanker. Drank leidt ook tot meer verkeersongelukken en geweld. De Gezondheidsraad adviseert daarom dat de regering alle vormen van alcoholgebruik gaat ontmoedigen. Het kan bijvoorbeeld door alcohol uit de supermarkt te halen of de accijns te verhogen. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team naar Venezuela. Dat is getroffen door 2 zware aardbevingen. Minister Sjoerdsma trekt daar 2 miljoen euro voor uit. De reddingswerkers en honden gaan helpen om mensen te vinden onder het puin. Gebouwen storten in en er is veel schade. Venezuela heeft Nederland gevraagd om de hulp. Ook andere landen hebben al hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. In een appartementencomplex in Brunsum in Zuid-Limburg is een gaslek ontstaan. 86 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd. Vanwege de omvang van de gaslekkage en de hitte heeft de brandweer opgeschaald. De gaskraan is afgesloten en netbeheerder Enexis probeert het gaslek op te sporen en te dichten. Ook in het oosten van Rotterdam moesten mensen een flat uit vanwege een gaslek. Dat ontstond door werkzaamheden. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Beeld is het namelijk ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, in het midden en zuiden 30 tot 36 graden. In het noorden wat minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen is er ook veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A50, Oss richting Arnhem, tussen Heteren en knooppunt Grijsoord, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren @radioLelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De advocaat van de oudste broer van Rian Al-Najjar, de 24-jarige Mohannad, wil de vader horen als getuige het hoge beroep tegen de 20 jaar straf die Mohannad, net als zijn 2 jaar jongere broer Mohammed, heeft gekregen voor zijn rol bij de dood van Rian. Dat meldt Omroep Friesland. In Leeuwarden diende deze week een voorbereidende zitting. De vader, die zelf als hoofddader van de eerwraakmoord wordt gezien, is gevlucht naar Syrië en heeft een verklaring doen uitgaan dat hij als enige verantwoordelijk is. Hij werd bij verstek veroordeeld tot 30 jaar. De broers ontkennen hem bij de moord te hebben geholpen. Het Openbaar Ministerie wijst erop dat er geen uitleveringsverdrag is met Syrië. Het voegt daar wel aan toe. De verdachte staat nationaal en internationaal gesignaleerd. En dat betekent dat hij opgepakt kan worden in alle landen waar Nederland afspraak mee heeft. En als dat gebeurt, zullen wij vragen om overlevering of uitlevering. En een 22-jarige Lelystedeling is maandagmiddag aangehouden omdat hij 2 mannen zou hebben neergeschoten bij een ruzie in een kapperszaak in Kouwenoord in de Bijlmermeer. Alle betrokkenen waren klanten, al dus de politie. Die was even na 1 uur gealarmeerd. Agenten troffen in de zaak de gewonden aan, maar hun belager was weg. De slachtoffers waren aanspreekbaar en zijn later naar het ziekenhuis gebracht. De politie ging op zoek naar de schutter. Even later werd de verdachte aangetroffen in zijn auto, even verderop in de Raoul Wallenbergstraat. En de bouw van 6 kleine kerncentrales verspreid over het land zou wellicht een goed alternatief zijn voor de geplande, maar omstreden bouw van 2 grote, zegt netbeheerder

0: En één van die zes zou dan in Lelystad kunnen komen. Dat meldt de provinciale Zeeuwse Courant. Het gaat om small modular reactors, installaties die bestaan uit in fabrieken geproduceerde modules. De zes zouden evenveel opbrengst hebben als de twee grote en daarvoor is moeilijk een plek te vinden. Alleen de Eemshaven is qua infrastructuur geschikt, maar Groningen wil niet. De overige vijf plekken die Tennet in gedachten heeft voor het zestal zijn Dodewaard, Bleiswijk, Europoort, Maasbracht en Haarlemmermeer. Zeeland wordt ook genoemd voor een grote centrale, maar daar is de infrastructuur dus minder geschikt.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We hebben nog tot en met het weekend in Lelystad met een hittegolf te maken. De rest van de dag is het vrij zonnig en droog. Eerst is het 32 graden. Tegen en in de avond daalt de temperatuur door een noordelijke wind naar 27 of 28 graden. Vannacht soms hoge wolkensluiers. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 20 graden. Morgen wordt het al snel drukkend heet. Aan het einde van de ochtend is het ruim 30 graden. In de middag wordt het hitterecord voor juni dat gisteren gebroken is verpulverd. De temperatuur stijgt namelijk naar 36 graden. Het is de heetste junidag ooit gemeten in Lelystad. In het weekend vindt een weersomslag plaats. Zaterdag is het nog heet, zondag is de tropische hitte verdwenen en ontstaan mogelijk enkele buien. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A50, Os richting Arnhem, tussen Heteren en knooppunt Grijshoord, staat een kapotte auto. De rechte rijstrook is hier dicht en dat kost je 10 minuten. En op de A50, Arnhem richting Zwolle, tussen afrit Loenen en Apeldoorn Noord, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 4 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Het kabinet wil op dit moment geen definitieve keuzes maken over de toekomst van Moerdijk. Het bleek tijdens een kamerdebat. Het vorige kabinet ging ervan uit dat het Brabantse dorp plaats moest maken voor uitbreiding van de industrie daar. Maar het kabinet Jetten houdt de mogelijkheid open dat Moerdijk ook kan blijven bestaan. Met het daglicht wordt steeds meer duidelijk over de enorme schade door de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela. Een paar uur geleden meldde waarnemend president Rodriguez dat er 164 doden zijn en bijna 1000 gewonden. Deskundigen gaan ervan uit dat het dodental uiteindelijk in de duizenden kan lopen. In de hoofdstad Caracas en andere steden in het aardbevingsgebied zijn veel gebouwen ingestort. Reddingswerkers zoeken tussen het puin naar overlevenden. Vannacht waren er 2 zware aardbevingen kort na elkaar. De zwaarste had een kracht van 7,5. Op de Middellandse Zee bij Sicilië is een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat schip werd geënterd door zwaar bewapende Franse militairen. Dat was al zeker de 5e keer dat de Fransen dat deden. Vorige week onderschepten ook de Britten een schip van de Russische schaduwvloot. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht kunnen bijvoorbeeld geen trams rijden, omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram 1 niet, omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnhem-Muiden vervormd, waardoor er geen treinen over kunnen. En op het eiland Tholen, ook in Zeeland, kwam het wegdek omhoog door de hitte. En daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf vandaag. In het beeld is het ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden wel minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen ook veel zon en heet, dan wordt het 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land viel op de A28 Utrecht-Amersfoort bij Den Dolder 10 minuten extra. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. A50 van Arnhem naar Zwolle tussen Loenen en Apeldoorn-Noord doe je er 5 minuten langer over. En dat geldt ook voor de N307 vanuit Horen naar Kampen op de dijk van Enkhuizen naar Lelystad. Op de N325 van Nijmegen naar Arnhem tussen het Gelderdom en Westervoort is het oponthoud ook 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Het KNMI heeft voor het eerst code rood uitgeroepen vanwege hitte. Dat betekent dat iedereen klachten kan krijgen als uitdroging of oververhitting. De waarschuwing geldt morgen voor 8 regio's. Het KNMI adviseert alleen naar buiten te gaan als het echt nodig is. Het drinken van alcohol moet niet normaal gevonden worden. Dat zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Volgens de raad is ieder glaasje 1 te veel. Daarom zou de regering alcoholgebruik moeten ontmoedigen. De kans lijkt groot dat de WK-wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Tunesië komende nacht vertraging oploopt door noodweer. In speelstad Kansas City zijn zware regen- en onweersbuien voorspeld. Volgens Amerikaanse regels moet een wedstrijd daarvoor worden stilgelegd. Het weer, nog veel zon en 30 graden of meer. Vannacht is het op veel plekken niet kouder dan 20 graden. Morgen wordt het nog heter met 34 tot 39 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De advocaat van de oudste broer van Rian al-Najjar, de 24-jarige Mohannad, wil de vader horen als getuige het hoge beroep tegen de 20 jaar straf die Mohannad, net als zijn 2 jaar jongere broer Mohammed, heeft gekregen voor zijn rol bij de dood van Rian. Dat meldt Omroep Friesland. In Leeuwarden diende deze week een voorbereidende zitting. De vader, die zelf als hoofddader van de eerwraakmoord wordt gezien, is gevlucht naar Syrië en heeft een verklaring doen uitgaan dat hij als enige verantwoordelijk is. Hij werd bij verstek veroordeeld tot 30 jaar. De broers ontkennen hem bij de moord te hebben geholpen. Het Openbaar Ministerie wijst erop dat er geen uitleveringsverdrag is met Syrië. Het voegt daar wel aan toe. De verdachte staat nationaal en internationaal gesignaleerd. En dat betekent dat hij opgepakt kan worden in alle landen waar Nederland afspraak mee heeft. En als dat gebeurt, zullen wij vragen om overlevering of uitlevering. En een 22-jarige Lelystedeling is maandagmiddag aangehouden omdat hij 2 mannen zou hebben neergeschoten bij een ruzie in een kapperszaak in Kouwenoord in de Bijlmermeer. Alle betrokkenen waren klanten, aldus de politie. Die was even na 1 uur gealarmeerd. Agenten troffen in de zaak de gewonden aan, maar hun belager was weg. De slachtoffers waren aanspreekbaar en zijn later naar het ziekenhuis gebracht. De politie ging op zoek naar de schutter. Even later werd de verdachte aangetroffen in zijn auto, even verderop in de Raoul Wallenbergstraat. En de bouw van 6 kleine kerncentrales verspreid over het land zou wellicht een goed alternatief zijn voor de geplande, maar omstreden bouw van 2 grote, zegt netbeheerder Tennet, en 1 van die 6 zou dan in Lelystad kunnen komen. Dat meldt de provinciale Zeeuwse Courant. Het gaat om small modular reactors, installaties die bestaan uit in fabrieken geproduceerde modules. De 6 zouden evenveel opbrengst hebben als de 2 grote en daarvoor is moeilijk een plek te vinden. Alleen de Eemshaven is qua infrastructuur geschikt, maar Groningen wil niet. De overige 5 plekken die Tennet in gedachten heeft voor het zestal zijn Dodewaard, Blijswijk, Europoort, Maasbracht en Haarlemmermeer. Zeeland wordt ook genoemd voor een grote centrale, maar daar is de infrastructuur dus minder geschikt.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: We hebben nog tot en met het weekend in Lelystad met een hittegolf te maken. De rest van de dag is het vrij zonnig en droog. Eerst is het 32 graden. Tegen en in de avond daalt de temperatuur door een noordelijke wind naar 27 of 28 graden. Vannacht soms hoge wolkensluiers. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 20 graden. Morgen wordt het al snel drukkend heet. Aan het einde van de ochtend.

0: ochtend is het ruim 30 graden. In de middag wordt het hitterecord voor juni, dat gisteren gebroken is, verpulverd. De temperatuur stijgt namelijk naar 36 graden. Het is de heetste junidag ooit gemeten in Lelystad. In het weekend vindt een weersomslag plaats. Zaterdag is het nog heet, zondag is de tropische hitte verdwenen en ontstaan mogelijk enkele buien. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 5 minuten vertraging op de A50... van Arnhem naar Zwolle, tussen Loen en Apeldoorn-Noord. De N307, tussen Enkhuizen en Lelystad. Op de dijk dus doe je er 5 minuten langer over. De N325 vanuit Nijmegen naar Arnhem, tussen het Gelredome en Presikhaaf, is het oponthoud ook 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege de hitte. Het KNMI adviseert morgen alleen naar buiten te gaan als dat echt nodig is. Er worden temperaturen tot 40 graden verwacht. Als het zo warm is, kan iedereen last van oververhitting of uitdrogingsverschijnselen krijgen. Het is voor het eerst dat het hoogste weeralarm is afgegeven voor hitte. Eerder gebeurde dat wel voor sneeuw of onweer. Code rood geldt voor alle provincies behalve Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. Daar geldt code oranje. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht kunnen geen trams rijden, omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram 1 niet, omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnemuiden vervormd, waardoor er geen treinen over kunnen. En op het eiland Tholen in Zeeland kwam het wegdek omhoog door de hitte. Daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. 3 rechters van het Internationaal Strafhof in Den Haag dagen de Amerikaanse regering voor de rechter, omdat die hun vorig jaar sancties heeft opgelegd. De rechters waren betrokken bij onderzoek naar onder meer oorlogsmisdaden van Amerikanen in Afghanistan. Ook had een aantal een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse regering erkent het hof niet en zegt dat het Amerikanen niet mag vervolgen. Door de sancties hadden de rechters onder andere geen toegang meer tot hun eigendommen en tegoeden in de VS. De NAVO heeft aan Turkije gevraagd om Turkse journalisten toch toe te laten bij de NAVO-top. De Turkse autoriteiten hebben de aanvragen van meerdere journalisten afgewezen. Ze zouden werken voor oppositiemedia of onafhankelijk zijn. De NAVO zegt dat het belangrijk is dat journalisten hun werk kunnen doen. Het weer. Er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Bilt is het ruim 30 graden. En vanmiddag veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land rijdt het vooral langzaam op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen Maarn en Veenendaal-West staat 8 kilometer. Vertraging is 20 minuten. De A50 van Arnhem naar Zwolle tussen Apeldoorn en Vaassen heb je 5 minuten vertraging. En de N307, de dijk Enkhuizen-Lelystad, die is aan de kant van Lelystad in beide richtingen dicht vanwege een storing aan de brug. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio
1: Lelystad. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het KNMI adviseert morgen alleen naar buiten te gaan als dat echt nodig is. Vanwege de hitte is code rood afgegeven voor 8 provincies. Alleen voor Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland is code oranje van kracht. Door de hitte kan iedereen last van oververhitting of uitdrogingsverschijnselen krijgen. De NAVO heeft aan Turkije gevraagd om Turkse journalisten toch toe te laten bij de NAVO-top. De Turkse autoriteiten hebben de aanvragen van meerdere journalisten afgewezen. Die werken voor oppositiemedia. De kans lijkt groot dat de WK-wedstrijd vannacht tussen het Nederlands elftal en Tunesië vertraging oploopt. Er is noodweer voorspeld voor Kansas City. Gevreesd wordt dat het duel niet op tijd kan beginnen of dat het wordt onderbroken. Het weer zonnig, warm en 30 tot 36 graden. Morgen temperaturen tot 40 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De advocaat van de oudste broer van Rian Al-Najjar, de 24-jarige Mohannad, wil de vader horen als getuige het hoge beroep tegen de 20 jaar straf die Mohannad, net als zijn 2 jaar jongere broer Mohammed, heeft gekregen voor zijn rol bij de dood van Rian. Dat meldt Omroep Friesland. In Leeuwarden diende deze week een voorbereidende zitting. De vader, die zelf als hoofddader van de eerwraakmoord wordt gezien, is gevlucht naar Syrië en heeft een verklaring doen uitgaan dat hij als enige verantwoordelijk is. Hij werd bij verstek veroordeeld tot 30 jaar. De broers ontkennen hem bij de moord te hebben geholpen. Het Openbaar Ministerie wijst erop dat er geen uitleveringsverdrag is met Syrië. Het voegt daar wel aan toe. De verdachte staat nationaal en internationaal gesignaleerd. En dat betekent dat hij opgepakt kan worden in alle landen waar Nederland afspraak mee heeft. En als dat gebeurt, zullen wij vragen om overlevering of uitlevering. En een 22-jarige Lelystedeling is maandagmiddag aangehouden omdat hij 2 mannen zou hebben neergeschoten bij een ruzie in een kapperszaak in Kouwenoord in de Bijlmermeer. Alle betrokkenen waren klanten, al dus de politie. Die was even na 1 uur gealarmeerd. Agenten troffen in de zaak de gewonden aan, maar hun belager was weg. De slachtoffers waren aanspreekbaar en zijn later naar het ziekenhuis gebracht. De politie ging op zoek naar de schutter. Even later werd de verdachte aangetroffen.

0: of in zijn auto, even verderop in de Raoul Wallenbergstraat. En de bouw van 6 kleine kerncentrales verspreid over het land zou wellicht een goed alternatief zijn voor de geplande, maar omstreden bouw van 2 grote, zegt netbeheerder Tennet, en 1 van die 6 zou dan in Lelystad kunnen komen. Dat meldt de provinciale Zeeuwse Courant. Het gaat om small modular reactors, installaties die bestaan uit in fabrieken geproduceerde modules. De 6 zouden evenveel opbrengst hebben als de 2 grote en daarvoor is moeilijk een plek te vinden. Alleen de Eemshaven is qua infrastructuur geschikt, maar Groningen wil niet. De overige 5 plekken die Tennet in gedachten heeft voor het zestal zijn Dodewaard, Blijswijk, Europoort, Maasbracht en Haarlemmermeer. Zeeland wordt ook genoemd voor een grote centrale, maar daar is de infrastructuur dus minder geschikt.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We hebben nog tot en met het weekend in Lelystad met een hittegolf te maken. De rest van de dag is het vrij zonnig en droog. Eerst is het 32 graden. Tegen en in de avond daalt de temperatuur door een noordelijke wind naar 27 of 28 graden. Vannacht soms hoge wolkensluiers. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 20 graden. Morgen wordt het al snel drukkend heet. Aan het einde van de ochtend is het ruim 30 graden. In de middag wordt het hitterecord voor juni dat gisteren gebroken is verpulverd. De temperatuur stijgt namelijk naar 36 graden. Het is de heetste junidag ooit gemeten in Lelystad. In het weekend vindt een weersomslag plaats. Zaterdag is het nog heet, zondag is de tropische hitte verdwenen en ontstaan mogelijk enkele buien. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 5 minuten vertraging op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld. A12 Utrecht-Arnhem tussen Maarn en Veenendaal-West 5 minuten vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht vanwege een pechgeval. En problemen zijn groot bij Lelystad op de N307, de dijk en kuizen Lelystad. Bij de Houtribrug is de weg in beide richtingen dicht. De brug staat in storing. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 6 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. Ook andere landen hebben Venezuela hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Het Rode Kruis heeft giro nummer 5125 geopend, waar mensen geld kunnen storten voor de hulpverlening. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank in Berlijn bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. De patiënten wisten zelf van niets. Om zijn daden te maskeren deed hij zelf de lijkschouwing en stichtte hij brand om bewijs te vernietigen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. De camper die vorige week wegzakte op een vlonderpad in het Drentse natuurgebied Grolloerveen is weg. De eigenaar heeft zelf het voertuig weg weten te halen door de camper op te krikken en rijplaten over het pad te leggen. Omdat het eerder een lastige klus leek, was er al een bergingsbedrijf geregeld. De eigenaar van de camper had vorige week donderdag een verkeerde afslag genomen en was door de houten planken gezakt van het pad dat bedoeld is voor fietsers en voetgangers. Het weer, zon en temperaturen tot 36 graden. In het noorden is het door wind iets minder warm. Morgen veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Vooral problemen nog steeds op de N307, de Dijk en Kruisen Lelystad. Die is bij de Houtenripbrug nog steeds in beide richtingen dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vanwege code rood adviseert het KNMI mensen morgen verkoeling te zoeken. Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als dat echt nodig is. Vanwege de hitte geldt morgen in 8 provincies code rood. In het noorden en Zeeland geldt code oranje. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van vannacht. De schade in het land is groot. Het Rode Kruis heeft gironummer 5125 geopend, waar mensen geld kunnen storten voor de hulpverlening. Een watergevecht in Schijf in Noord-Brabant is gisteren uitgelopen op een massale vechtpartij. Daarbij raakten 2 mannen gewond. 1 van hen had steekwonden. De politie heeft 2 andere mannen aangehouden. Het weer, het blijft vanavond lang warm met vannacht temperaturen tussen 20 en 24 graden. Morgen overdag wordt het 34 tot 39 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De advocaat van de oudste broer van Rian al-Najjar, de 24-jarige Mohannad, wil de vader horen als getuige het hoge beroep tegen de 20 jaar straf die Mohannad, net als zijn 2 jaar jongere broer Mohammed, heeft gekregen voor zijn rol bij de dood van Rian. Dat meldt Omroep Friesland. In Leeuwarden diende deze week een voorbereidende zitting. De vader, die zelf als hoofddader van de eerwraakmoord wordt gezien, is gevlucht naar Syrië en heeft een verklaring doen uitgaan dat hij als enige verantwoordelijk is. Hij werd bij verstek veroordeeld tot 30 jaar. De broers ontkennen hem bij de moord te hebben geholpen. Het Openbaar Ministerie wijst erop dat er geen uitleveringsverdrag is met Syrië. Het voegt daar wel aan toe. De verdachte staat nationaal en internationaal gesignaleerd. En dat betekent dat hij opgepakt kan worden in alle landen waar Nederland afspraak mee heeft. En als dat gebeurt, zullen wij vragen om overlevering of uitlevering. En een 22-jarige Lelystedeling is maandagmiddag aangehouden omdat hij 2 mannen zou hebben neergeschoten bij een ruzie in een kapperszaak in Kouwenoord in de Bijlmermeer. Alle betrokkenen waren klanten, aldus de politie. Die was even na 1 uur gealarmeerd. Agenten troffen in de zaak de gewonden aan, maar hun belager was weg. De slachtoffers waren aanspreekbaar en zijn later naar het ziekenhuis gebracht. De politie ging op zoek naar de schutter. Even later werd de verdachte aangetroffen in zijn auto, even verderop in de Raoul Wallenbergstraat. En de bouw van 6 kleine kerncentrales verspreid over het land zou wellicht een goed alternatief zijn voor de geplande, maar omstreden bouw van 2 grote, zegt netbeheerder Tennet, en 1 van die 6 zou dan in Lelystad kunnen komen. Dat meldt de provinciale Zeeuwse Courant. Het gaat om small modular reactors, installaties die bestaan uit in fabrieken geproduceerde modules. De 6 zouden evenveel opbrengst hebben als de 2 grote en daarvoor is moeilijk een plek te vinden. Alleen de Eemshaven is qua infrastructuur geschikt, maar Groningen wil niet. De overige 5 plekken die Tennet in gedachten heeft voor het zestal zijn Dodewaard, Blijswijk, Europoort, Maasbracht en Haarlemmermeer. Zeeland wordt ook genoemd voor een grote centrale, maar daar is de infrastructuur dus minder geschikt.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: We hebben nog tot en met het weekend in Lelystad met een hittegolf te maken. De rest van de dag is het vrij zonnig en droog. Eerst is het 32 graden. Tegen en in de avond daalt de temperatuur door een noordelijke wind naar 27 of 28 graden. Vannacht soms hoge wolkensluiers. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 20 graden. Morgen wordt het al snel drukkend heet. Aan het einde van de ochtend is het ruim 30 graden. In de middag wordt het hitterecord voor juni dat gisteren gebroken is verpulverd. De temperatuur stijgt namelijk naar 36 graden. Het is de heetste junidag ooit gemeten in Lelystad. In het weekend vindt een weersomslag plaats. Zaterdag is het nog heet. Zondag is de tropische hitte verdwenen en ontstaan mogelijk enkele buien. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zeven uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. In provincies waar morgen code rood geldt gaan rechtszittingen en rijexamens niet door. Ook blijven scholen gesloten of worden roosters aangepast. Bezorgdiensten als die van Albert Heijn en Thuisbezorgd stoppen eerder of rijden helemaal niet. Ook blijven de attractieparken Walibi en Drievliet dicht. Het bezoek van koning Willem-Alexander aan het Krullen-Müller-museum is ook afgezegd. Het plan was dat de koning een trap van 300 treden zou beklimmen. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin, zegt minister Sjoerdsma.
2: Zij zijn, denk ik, best uitgerust qua ervaring en qua materiaal om in deze moeilijke omstandigheden er toch voor te zorgen dat je nog overlevenden er onderuit weet te trekken.
1: Ook andere landen hebben hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang erg warm. Vannacht is het tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De N307 Enkhuizen-Lelystad is bij de Houtripbrug nog steeds in beide richtingen dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
4: Dance Classics met Martin Rodeburg.

dat je het weet. Het is weer 7 uur geweest op deze donderdagavond. Op deze warme donderdagavond. Het is tijd voor Dance Classics. 2 uur lang back in time. En mijn naam is inderdaad Martin Rodenburg. Nakomen de 2 bijen. Lekkere opener hoor je al. Helemaal een beetje in het teken van het warme weer. Dat geldt voor de meeste nummers die je gaat horen tot 9 uur. Veel nummers met de titel waarin het woordje hot staat. Wat warm is het? Level 42, de opening. Het nummer Hot Water in de Master Mix. Lekker lang en erg lekker. Voor de rest hoor je wat Italo. Toch ook wel zomerse klanken. We hebben Karen Young met haar bekende hit. We hebben Nico Brown van DJ Cease. Want ook die is er weer bij. En dat zal zo rond de klok van 19:30 zijn. Iets later misschien. En voor de rest moet je gewoon lekker genieten. Het laatste kwartier hierbij. Dance Classics is er eentje van het label Rams Horn, de Hot Plate No. 5. En dat is ongeveer een mix van pak een beet een kwartier. Goed, genoeg gesproken. We gaan lekker starten met mooie muziek. En deze hoort daar zeker bij. Even lekker bijkomen, lekker drankje erbij en genieten. Misschien in de schaduw in de tuin. Een van de mooiste nummers van Kool & The Gang. En als je deze deuntjes hoort, dan herken je dat meteen natuurlijk. Met die geweldige stem van de zanger James J.T. Taylor. Tot even de disco geweld, dit is 2.

ooit begonnen als instrumentale funkband, de JZX Cool and the Gang. Het begon allemaal met Ladies Night en toen volgde de ene na de andere grote hit. Ook wel een beetje dankzij het bekende stemgeluid van James J.T. Taylor, de leadzanger. Tegenwoordig solo, scoort hij geen punten mee. En Cool and the Gang moet het zonder hem stellen. Erg jammer. Een van de mooiste nummers dus hier bij Dance Classics Radio Lelystad. Het heerlijke plaatje Too Hot. En dat slaat wel een beetje op de dagen die we gehad hebben. En die we waarschijnlijk nog gaan krijgen ook. Want het schijnt morgen helemaal te heet te worden. Je hoort mij niet klagen. Alles beter als de hele dag regen. Denk ik dan maar. Maar ja, wie ben ik? Ja. Lady Fantasy. Zo heet de plaat. Lady Fantasy. Lady Fantasy.

Oosterbork. Zeer herkenbaar. Veel synthesizerwerk. De zang niet altijd op het topkwaliteit. En het was erg populair in de jaren 80. Meegenomen door vakantiegangers uit Italië, Zuid-Frankrijk, maar ook Spanje. People from Ibiza, bijvoorbeeld een bekende. Dolce Vita van Ryan Paris kennen we ook. Dit was Maxime met misschien wel zijn meest bekende plaat. De Italo Lady Fantasy hier bij Dance Classics Radio Lelystad. We zijn er tot 9 uur met louter en alleen lekkere zomerse klanken. En dat geldt toch ook wel een beetje. Ja, zomers, het was gewoon een grote disco-hit. Maar de zangeres, de naam en het nummer heeft alweer wat met deze warme periode te maken.

onder andere ook in contact met Giorgio Moroder. En die klappen van een hit. Dus ja, wat had je? Hot Stuff, Bad Girls. Maar ik denk toch wel een van de meest indrukwekkende is die 15 minuten lange durende uitvoering van natuurlijk I Feel Love in de productie van die Giorgio Moroder.

België. Maakt fantastische mixen, produceert ook. Doet dat zelfs zo goed dat de artiesten, mochten ze er nog zijn, graag van zijn producties gebruik maken in verzamelalbums. Doe je goed. En voor ons maakt hij deze Miguel Brown, overbekend, het nummer Close to Perfection.

opgeweld op deze donderdagavond. Oftewel lekkere dance classics hier bij Radio Lelystad. Na een aantal nummers waarin de titel van de song, gezien het weer, wel toepasselijk het nummer Hot staat. En de volgende plaat heet Hot. Het is een nummer overbekend van de Roy Ayers. En de disco-liefhebbers kennen deze plaat.

toch wel de beat die erin zit. Lekker stevig. Houden wij wel van de clubmix uitvoering van een bekend nummer van Roy Ayers. Hoe heet die ook alweer? Dat zeg ik, het nummer waar je het warm van krijgt. Goed. Een van de meest bekende platen van deze zangeres. De grootste hit kennen we allemaal. De zangeres waar we het over hebben is niemand anders dan Karen Young. En dan weet je ook wel meteen welke plaat die grote hit was. Je gaat wel luisteren naar een speciale uitvoering van een van de producers, mixers uit Amerika, Joey Negro. De Sure Shot Mix hier bij Dance Classics Radio Lelystad.

En ja, het was echt de grootste hit van deze dame. Het is warm buiten. De aankomende dagen blijft het nog even warm. We hebben al warme dagen gehad, afijn. Ja, dan hoor je mensen klagen. Ja, helaas niet klagen. Je klaagt of dat het te nat is en er regent veel. Dit is wel extreem warm, ben ik helemaal met je eens. We maken er gewoon wat van. Dus lekker luisteren naar de tunes. Hier zeker op de donderdagavond bij Radio Lelystad. Foute platen draaien we ook wel eens. Wat is een foute plaat, Mart? Dat is een nummer wat eigenlijk totaal geen disco is, waar je niet op kan dansen. Maar als de man Dario Caminita, we hebben al eerder werk van hem gedraaid, zijn handen erop legt, dan krijg je het volgende, de plaat. I just died in your arms tonight. Dan hebben we het over de Cutting Crew.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 8 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers vanwege de hitte morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte, zegt het KNMI.
3: En we weten dat dat voor heel veel mensen gevolgen heeft. Echt fysiek onaangenaam, maar zelfs ook gevaarlijk. En we weten uit het verleden ook dat dat heeft bijvoorbeeld tot grote oversterfte geleid. Dus echt een reden om Nederland te waarschuwen. Hou er echt rekening mee dat morgen een heftige dag wordt.
2: Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje. En op de Wadden code geel. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Rodriguez zei ook dat zo'n 250 gebouwen zijn beschadigd of ingestort. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na die 2 zware aardbevingen. De schade is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat vertrekt morgen, zegt een woordvoerder van het team.
4: Er is op dit moment een vliegtuig, militair toestel naar Nederland onderweg. Dat zal beladen gaan worden. En dan gaan wij morgen in de ochtend richting Eindhoven om dan direct naar Venezuela te vliegen met dat militaire toestel.
2: Het team gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. In de Spiegelwouw bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. De hulpdiensten waren eind van de middag een zoekactie gestart nadat iemand kopje onder was gegaan en niet meer was bovengekomen. Uiteindelijk is het lichaam gevonden. De camper die vorige week door een vlonderpad zakte in een natuurgebied in Drenthe is daar weggehaald. De camper stond daar nog steeds omdat het ingewikkeld was om de camper te bergen. Nu blijkt dat de eigenaar op eigen houtje is gelukt door rijplaten op de brug te leggen en de camper alsnog weg te halen. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht minima tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
6: Hi, this is Barry White, and you're listening to the baddest soul jock in all of Europe, right on.

weer tijd voor het tweede uurtje Dance Classics hier bij Radio Lelystad. Normaal gesproken beperken we een beetje tot de 70s en 80s. En af en toe een kleine uitslag naar wat jonger werk, maar toch ook weer oud. Geldt zeker voor deze plaat. Robin S. scoorde een hele grote hit met het nummer Show Me Love. De uitvoering die je hoorde kwam weer van die Dario Caminita. En in het laatste uur hebben we er ook nog een paar voor je. Hij doet dat gewoon geweldig. En dit is natuurlijk een feestnummer op de eerste plaats. En ook wel een beetje zomers. Ook in de tweede uur veel nummers waar in het woordje hot in de titel zit. Zoals deze.

Maar deze Hot Butterfly, de vogelinzetvoering, mag er ook zijn. We zijn er tot 9 uur met werk uit de 70s en 80s. En af en toe een wat verser nummertje tussendoor. De Cool Notes kennen we allemaal van de grote hit Spend the Night. Maar ken je deze ook?

Radio Caminita. Heb ik er zometeen nog eentje voor je. En we sluiten af met een kwartiertje. De hotplate nummer 5 van het label Ram's Horn. En die is ook erg lekker. En over lekker gesproken. Hij laat even op zich wachten. Ook dit is Italo van de bovenste plank, maar wel een grote hit. Paolo Leandri, oftewel P. Lion, bekende Happy Children.

0: Lekkere zomerse klanken hier bij Dance Classics Radio Lelystad. We gaan naar een nummer toe waar toch eigenlijk wel een beetje een verhaal aan zit. En dat verhaal ga ik je een stukje van vertellen. Het gaat om de dochter van Steve Porcaro. En dat is de zanger, toetsenist, tekstschrijver, producer van de band Toto. Die dochter die kwam thuis en die werd gepest op school, die werd geslagen op school. En ze zei steeds tegen de vader, why? Waarom doen ze dat, hè? Why? Dus op een gegeven moment, toen Steve Porcaro onderweg naar zijn werk was in zijn auto, toen zat dat in zijn hoofd, why? Ja, het hoort er een beetje bij, het is een soort van human nature, dacht hij. Daar ging hij een nummer voor schrijven. Zo gezegd, zo gedaan. Een nummer voor de band Toto. Goed, Quincy Jones, de producer van het album Thriller van Michael Jackson, die zocht nog een nummer. En die vroeg aan Steve Porcaro, heb jij wat voor me? Dus Steve Porcaro schreef een nummer. Maar ook dit nummer stond op het cassettebandje, het nummer Human Nature. Dus ja, Quincy Jones hoorde het nummer wat hij geschreven had. Samen met Michael Jackson waren we niet voor onder de indruk, waren nog een beetje aan het discussiëren. En toen kwam ineens het nummer Human Nature van de band Toto voorbij. Toen zei Michael Jackson, that's it. I want to sing that song. En Quincy Jones was er eigenlijk helemaal mee eens. En de heren van Toto, ja, dat waren eigenlijk nog maar broekies. Je gaat tegen de grote Quincy Jones en misschien de nog wel grotere Michael Jackson ga je niet nee zeggen. Dus, we gaan hem draaien. Human Nature, de uitvoering van Michael Jackson. Maar wel weer in de remix-uitvoering van, daar is hij weer, Dario Caminita.
1: Human Nature, take one.

samen met Jeffrey Porcaro, de drummer van Toto. Steve Lukather en ook David Page van Toto speelden ze mee op het album Thriller. En met z'n vieren hebben ze eigenlijk dit nummer geschreven. Puur omdat Steve Porcaro dus dat verhaal vertelde wat er gebeurde met zijn dochter. Heerlijk gedaan. We gaan naar wat recenter werk, wat heel erg oud eigenlijk wel klinkt. Een paar jaar oud is deze plaat van Esteban de Gesù. Mooie beat. Het is een mooi 12 inch.

over. En het klinkt allemaal alsof het wijs van spreken uit de jaren 80 komt. Dit was het nummer Make It Hot. Goed. Komt zelfs op een keel. Ja, heet genoeg, ook de aankomende dagen. Doe dus voorzichtig. En ik zou zeggen, let ook vooral op je huisdieren. Want ja, de honden vinden het niet prettig, moet ik zeggen, uit eigen ervaring, om even een stukje te wandelen waarbij je eerst de stoeptegels moet hebben met deze hitte tussen de arme beesten. Ik ga afscheid van je nemen. Ik wens je nog een hele fijne avond. Blijf lekker luisteren naar Radio Lelystad. Volgende week donderdag, 7 uur, ben ik er weer met 2 uur disco geweld uit de 70s en uit de 80s. Goed, het laatste nummer. Het komt van Rhymeshorn Records. Het is een mix van ongeveer een klein kwartiertje. Hot Plate Number 5. Tot de volgende keer.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het dodental na de twee aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Verwacht wordt dat het dodental nog verder op zal lopen. Volgens Rodriguez hebben meerdere landen al hulp gestuurd.
2: A esta hora han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar.
1: Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team dat zal helpen zoeken naar overlevenden. De politie heeft iemand aangehouden voor een overval van 18 jaar geleden. Toen werden in Vlissingen de eigenaren van het restaurant overvallen. De daders gingen er met een groot geldbedrag vandoor. Door aandacht in opsporing verzocht kwam de zaak begin deze maand weer in het nieuws. Het was een laatste poging van de politie, omdat de zaak anders over 2 jaar zal verjaren. Omdat er meerdere daders waren, sluit de politie meer aanhoudingen niet uit. Het KNMI adviseert morgen koele plekken op te zoeken. Vanwege de hitte is code rood afgegeven voor 8 provincies. De waarschuwing heeft niet automatisch gevolgen voor mensen die moeten werken, zegt verslaggever Thomas Spekschoor.
3: Als je morgen moet werken, dan is het enige wat je kunt doen met je baas overleggen, kijken of je er een mouw aan kunt passen. Maar er zijn geen formele regels die zeggen code rood, dus je hoeft niet te werken.
1: Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Een watergevecht in Schijf in Noord-Brabant is gisteren uitgelopen op een massale vechtpartij. Daarbij raakten 2 mannen gewond. 1 van hen had steekwonden. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de vechtpartij. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht blijft het warm en klam met minima tussen 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: is Myron Mania.
1: Een hele goede donderdagavond. Mijn naam is Myron en je luistert naar Myron Mania. En we hebben net al kunnen genieten van die lekkere zomerse vibes. En dat komt maar mooi uit, want het was een pokkenhitte vandaag. En ik ben nu eindelijk een beetje vrolijk, want ik zit eindelijk in de AC. En man, wat is het lekker. En wat is het niet te missen deze dagen. Ik kan je dus niet enorm veel verkoeling brengen, gewoon fysiek. Want ik heb er dus zelf enorm veel moeite mee. Maar ik ga er wel mijn best voor doen om je wel wat te verkoelen met de hits die ik heb meegenomen. Ze liggen wat lekker uit elkaar, maar ik heb wat leuks voor je uitgezocht. Ik heb de Eagles dat langskomt. AC/DC. Je hebt Jack Johnson. En je hebt Lily Allen, dus er is genoeg om vooruit te kijken. Blijf dus vooral gewoon van 9 tot 10 lekker aan je buis geplakt. En dan neem ik je in ieder geval verder mee in de nummers. Het eerste nummer, het verklapt het eigenlijk helemaal. Maar iedereen heeft deze natuurlijk fout in het begin. Want het klinkt natuurlijk als een liefdeslied. Maar de titel zegt het al.

0: Ah, wat lekker toch. Hier kom je toch gewoon gelijk van in de vakantiemodus. Ik zie mezelf al gewoon lekker in het vliegtuig zitten, uit het raampje staren en denk van, goh, het lekkere weer komt eraan. Maar heel eerlijk, dat hoef je ook niet heel erg te missen deze dagen, hè?
1: De Piraatplaats.
0: Ja, we zijn al lekker bezig. Kijk maar hoe snel 15 minuten al kunnen gaan. Maar goed, we trappen de show eigenlijk af met een segmentje en een piraatplaat. En misschien ben ik een beetje laat in het seizoen. Maar ik ga je even uitleggen hoe dat nou eigenlijk werkt. Want ik draai geen piratennummers. Ondanks dat dit er een beetje ernaar klinkt, dat is niet verder de bedoeling. De piraatplaat kijkt eigenlijk naar iemand die wat geleend heeft van een andere artiest. En dan is het eigenlijk aan ons om te kijken van, nou ja, mogen ze ermee wegkomen of niet. En in dit geval, om je het dus uit te leggen voor deze keer, heb ik een voorbeeld genomen van, nou ja, dit is in ieder geval een klein beetje hoe de spelregels verder werken. In dit geval gaat het over dit deuntje. Deze is toch wel verder bekend. Deze hoef ik niet heel veel verder uit te leggen, maar voor degenen die hem niet kennen, Somebody That I Used To Know van Coachee. Die heeft er iets heel moois verder van gemaakt, of in ieder geval een eigen versie van een stukje van het Braziliaan. Die gaat zo. Nou, je hoort inderdaad wel dat het een klein beetje geleend is van elkaar. Je hoort wel een klein beetje dat het zich geleend heeft. En dat hij dacht van, nou ja, hier kan ik ook wat mee. Maar dit klinkt toch wel echt anders, naar mijn idee. Ik bedoel, de trompet komt daar verder niet in voor. Dit mag dan natuurlijk niet. Anxiety, keep on trying me. I feel it quietly. Kijk, dit is gewoon echt bedrog. Dit gaat nooit winnen. Dit gaat nooit winnen in dit programma. Dus nu weet je in ieder geval een klein beetje hoe het verder gaat. In dit geval gaan we dus ook gewoon luisteren naar de versie die ons allemaal dit hele loopje in ons trot heeft gedouwd. We gaan luisteren naar Coachee en Kimbra met Somebody That I Used To Know.

0: Ah, ook weer zo'n heerlijke plaat om bij weg te zweven. 74-75 bij The Connells. En nou, fijn dat je luistert naar Radio Lelystad. Dat je ook zo'n strijder bent als je van 9 tot 10 nog steeds aan het werk bent. Of toch het laatste mailtje of dergelijke aan het afmaken bent. Ik voel je. Je doet het goed en ik ben er voor je om je toch door die avond heen te slepen. Blijf het volhouden. Ik heb nog leuke dingen op het programma, want...
1: Uitgaan agenda.
0: Ik heb wel een kleine mededeling. Want voor de aankomende 3 tot 4 weken kan ik dit namelijk eventjes niet meer doen. Ik ga je even uitleggen waarom namelijk. Ik ga ook heel even op vakantie. En daardoor kan ik je dus niet aangeven elke donderdagavond wat er verder te doen aan het weekend. Dus deze moet je echt even speciaal nemen, want voor een aankomende tijd heb je het dus even niet meer. En wat er dus vrijdag aan zit te komen, en dat vind ik echt heel leuk, want dat weet je van me, dat is rock. En hard rock, blues rock, maakt niet uit, als er gitaar in zit, dan ben ik meestal wel fan. En in dit geval heb je dus ook maar 3 bands die gewoon je die avond gewoon goed door kunt laten komen. Dat is Black Silver, Smith en Jurassic Park. Dus dat is Black Silver, Smith en Jurassic Park. Want dat is nog een beetje verwarrend. Maar dan ga je dus langs blues rock, hard rock en een beetje, nou ja, het valt nog niet echt helemaal onder metal, maar het is net even wat harder dan hard rock. Al die termen en dergelijke, ze maken het ook wel lastig. Anyway, dat heb je dus op vrijdag. En op de zaterdag heb je iets heel anders. Want ik zag een 5-koppige band. Alleen die vond ik even bijzonder. Want je hebt dus een R&B-show. Of tenminste, het is dance, rock en R&B. Het is een groep dat heet de Popgun en ze worden supported door DJ Pablo. Ik durf dus niet te zeggen, want ik heb niet kunnen kijken helaas. Ik weet dus niet hoe ik erbij voor moet stellen hoe ze dat doen. Maar ze gaan dus wel langs meezingertjes, maar ook dus langs AC/DC of dergelijke. Ik vind het wel knap hoe je daarbij mee kan zingen zonder band. Maar goed, ik ben benieuwd. Laat vooral weten hoe het verder is. En over AC/DC gesproken... Ik vond het een mooi bruggetje. Want hier heb je namelijk... Paula de Rosie.

0: Ja, daar hadden we dan A Sitting Waiting Wishing van Jack Johnson. En natuurlijk daarvoor AC/DC met Whole Lotta Rosie. Het klinkt heel anders dan elkaar, maar beide hebben gitaren erin zitten. Dus ik vind dat ze ermee wegkomen. In ieder geval, we zijn alweer lekker onderweg. Dus ik ga gewoon verder met mijn programma. Ja, toch?
1: De dagplaat.
0: Ja, want de dagplaat, dat is iets bijzonders. En ik heb daar eigenlijk alle vrijheid in. Want bij de dagplaat kijk ik gewoon terug naar een bepaald moment. Wat veel voor mij betekend heeft. En daar heb ik een bepaald track of werkelijk die eraan geplakt zit. Waar ik denk van, nou, ik wil je meenemen in dat gevoel. Want dat was lekker, dat was leuk. En bij deze denk ik gewoon, oh, ik sta erop te popelen. En dat komt gewoon om hetgene wat er nu eigenlijk aan de hand is. Want je hebt nu nog de weken, heb je het WK. En ik vind dat altijd zo leuk. Het gaat kriebelen. Het gaat er zo verder in door. Ik kan ook niet stoppen. Dus deze is een klein beetje ook voor mijn strijders die denken, wij blijven gewoon lekker op dat 1 uur 's nachts. Want we gaan luisteren naar ja, dat is een waiver flag van Knaan.

0: Lily Allen met Smile. En wat zijn die plaatjes toch lekker, hè? Wanneer je denkt van, ah, ik ben gewoon naar iets heel leuk, vrolijks aan het luisteren. En dan haalt ze gewoon de extra het slijk heen. Top!
1: Lelystad Dance Event.
0: Ja, Lelystad Dance Event. Dus verklapt het al een klein beetje zelf. Ik heb het een klein beetje gepikt van Amsterdam Dance Event. En ik wil het ook graag zo groot hebben. Alleen dat budget heb ik gewoon simpelweg niet. Dus ik moet het gewoon een klein beetje wat somberder aankleden. En in Lelystad hebben we wel vroeger gewoon, dance tour en dergelijke gehad. Alleen dat hebben we al heel lang niet meer verder. Dus ze hebben het maar even met mij te doen, ja. Ik kan het ook niet makkelijker maken dan het is. Dus ik heb er een plaatje bij gezocht. House deze keer. Swedish House Mafia is altijd lekker. En ik wil gewoon de naam weten. En jij ook. Dus we gaan er gewoon lekker in.

Afraid of the Dark van Chef Special. En zo gaan we toch weer lekker door de avond heen. Het is 9 voor 10. En dat betekent dat ik... Ja, het is me toch weer gelukt, hè. Ik heb toch weer een hele hoop van je tijd gedaan. Maar dat maakt verder niet uit. Jij hebt ook even wat rust van me. En dat heb jij ook weer hard nodig. Dus fijn dat je nog even luistert. We komen er verder doorheen. We gaan er in een rap tempo doorheen. Want daar is eigenlijk het volgende segmentje voor. Ja, met een standje plankgas. Ik weet dat je ook bijna naar huis mag. Ik ook. Dus we gaan er gewoon wat moois van maken. We hebben natuurlijk wel al kunnen luisteren naar Holla Rosie van AC/DC. Maar we blijven een klein beetje in hetzelfde ding hangen. Want ik denk, we houden gewoon lekker dat ritme er verder in. We houden bij de classics en dan... gaan we gaan luisteren naar Ace of Spades van Motorhead.

0: Oh, het blijft toch een fijn nummer.
1: Ik breek eventjes verder in, want ik wil je heel erg bedanken voordat je dit seizoen met mij mogen delen. Op de donderdagavond op Radio Lelystad. En vanaf 30 juli ben ik er gewoon weer, hè, voor je. Dan ben ik er gewoon weer en kan je weer van mij genieten op de donderdagavond. Want ik doe het voor jou, hè. Ik zie jullie voor jou. Maar ik breek dus heel eventjes in, want ik wil met deze eindigen. Want ik wil dat jij dat ook doet. Ik wil dat jij gewoon op 30 juli er weer bij zit. En dat je dan ook weer gaat genieten van My Romania. Net zoals dat ik het doe. Dus als ik je daar weer zie, dan maak je mij heel erg gelukkig. En dan laat ik jou nu achter met Hotline. En tot over een maand.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Koele openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en het Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. In Utrecht is een jongen van 13 verdronken. De jongen verdween aan het eind van de middag in een zwemplas in Leidse Rijn, waarna een grote zoekactie werd gestart. Een paar uur later werd zijn lichaam gevonden. Ook in de Spiegelwaal bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. En in Middelaar in Noord-Limburg is iemand overleden die werd overvaren door een boot. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Dat gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek 9 jaar cel opgelegd. Hij zit mogelijk in Turkije. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranjemars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels is het weer flink omgeslagen. Mogelijk wordt het duel uitgesteld. Weervrouw Willemijn Hubert.
2: Want er zitten echt buien in de omgeving, ook met onweer erbij. En die buien die kunnen plaatselijk heel veel regen opleveren in korte tijd. Dus er staat ook een flood warning uit. En die gaat ook gedurende de hele wedstrijd. Staat die gewoon uit eigenlijk tot vrijdagochtend.
1: De wedstrijd Nederland-Tunesië staat op de planning voor 1 uur vannacht. Onze tijd is dat. Het weer hier blijft warm vannacht met 20 tot 24 graden. In het noorden koelt het meer af tot een graad of 14. Morgen een extreem hete dag met veel zon en 36 tot 40 graden. In de avond is er een kleine kans op een lokale onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A6, Muiden richting Lelystad, heb je door wegwerkzaamheden bij Almere Oostvaarders nu 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Koele openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. Veel scholen en universiteiten zijn morgen dicht en in de provincies waar code rood geldt wordt geen post bezorgd. 2 mannen die jarenlang vanuit Zwolle in drugs handelden zijn veroordeeld tot lange celstraffen. De een kreeg 10,5 jaar cel, de ander is voortvluchtig en werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar. Ze hadden klanten in heel Oost-Nederland. Voor een overval van 18 jaar geleden op een restaurant in Vlissingen is een man van 42 aangehouden. Indertijd gingen de 2 daders er met veel geld vandoor. De politie hoopt de andere verdachten ook nog te vinden voordat de zaak over 2 jaar verjaart. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Op sites waar mensen hun vermiste familieleden en vrienden kunnen registreren zijn tienduizenden vermissingen gemeld. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranje Mars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlandse elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels trekt er noodweer over de stad en dat blijft nog zeker een uur zo. Wat de gevolgen zijn voor de wedstrijd is nog niet duidelijk. Die moet om 1 uur onze tijd beginnen. Het weer, het blijft warm vannacht met 20 tot 24 graden. In het noorden koelt het af tot 14 graden. Morgen een extreem hete dag met veel zon en 36 tot 40 graden. In de avond is er een kleine kans op een lokale onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. Middernacht, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Vanaf nu geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Perzische Golf omdat ze daar voor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Maar er liggen nog honderden schepen te wachten. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet Open Overheid. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechtbank zegt dat de rechter de gemeente onnodig heeft belast en dat dat niet past bij zijn functie. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. De kans is groot dat de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië later begint. De aftrap in Kansas staat gepland om 1 uur Nederlandse tijd, maar onweer dreigt roet in het eten te gooien. Het risico dat de aftrap moet worden uitgesteld is hoog, zeggen de autoriteiten. Het weer, het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Eerder was vanwege de hitte al besloten om minder bezoekers toe te laten tot het Hardstyle Festival, waar normaal 72.000 mensen per dag zijn. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Persische Golf, omdat ze daar voor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië begint toch op tijd. Onweer dreigt de roet in het eten te gooien. De autoriteiten in Kansas zeiden dat de kans op uitstel van de aftrap groot was. Maar het klaarde op tijd op. Bondscoach Koeman verwacht een pittig duel, omdat de Tunesiërs zich volgens hem niet willen laten afslachten. Het WK-avontuur van Curaçao is voorbij. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en blijft daardoor steken op 1 punt. Ivoorkust gaat als nummer 2 van de groep door naar de knock-outfase. Ecuador won verrassend met 2-1 van Duitsland, dat desondanks groepswinnaar is. Ecuador eindigt door de overwinning als een van de beste nummers 3 en gaat ook verder op het WK. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.